Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer, een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. En het is onbekend wat de oorzaak is van die storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En daarom geldt vanaf 12 uur code oranje in bijna het hele land. Donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.
2: Een hele goede morgen en vanuit de diepte van de nacht tot aan de ochtend is dit...
0: Voor de dag met Willem de Vries.

Gabriel Fauré's elegie voor cello en orkest. En die werd gespeeld door Harriet Krijg op cello. En samen met de Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz onder leiding van Gustavo Gimeno. Hele goede morgen, ik ben Willem de Vries. En samen met producer Martin Westers ben ik hier tot 7 uur bij Voor de Dag. Dit is overigens de nacht volgens Vivaldi.

0: La Notte van Antonio Vivaldi, gespeeld door François Lazarevitch op fluit samen met de musicien de Saint-Julien.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, hadden we zojuist een hele drukke nacht van Antonio Vivaldi. Misschien een meer wat feestelijke vrijdagavondnacht. Ik heb nu de nacht van vandaag, of de ochtend van vandaag, muziek voor je uitgezocht. En dat is iets uit de zesde symfonie van Gustav Mahler. Het Andante Moderato, het derde deel. Die symfonie die heet ook wel de Tragische Symfonie. Waarom? Nou, dat is vooral in dit derde deel te horen. Je hoort namelijk een warme, dromerige sfeer met onder de oppervlakte een zweem van melancholie. Alsof Mahler ons eraan herinnert dat geluk ook vergankelijk is. Nou, zachte melodieën van strijkers en subtiele kleuren van het orkest die roepen gevoelens op van troost, liefde en weemoed. Je hoeft het niet allemaal erin te horen, maar het kan. Misschien is het ook wel een eerbetoon aan Mahlers vrouw, Alma. Het is een moment van bezinning.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Uit Gustav Mahler's zesde symfonie, ook wel genaamd de tragische, was dit het derde deel. Andante Moderato. En het werd gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en vanuit dit diep uit zijn hart geschreven derde deel uit die tragische symfonie nummer 6 gaan we naar het gezongen De Profundis vanuit de diepte voor stemmen en instrumenten van Jean-Baptiste Lully.

Van Robert Schumann hoorde je een adagio in Allegro en daaruit het eerste deel langzaam mit innigem Ausdruck. Marta Argerich op piano en Misha Majski op cello. En daarvoor van Jean-Baptiste Lully uit het De Profundis, het eerste deel. En je hoorde onder andere sopraan Judith van Wanrooy samen met het Millennium Orchestra, Chœur de Chambre de Namur en Capella Mediterranea, allemaal onder leiding van Leonardo García Alarcón.

Muziek van Marianne Martinez, een sonate voor piano de derde. En daaruit het tweede deel, Tempo di Menuetto. Dat was ook duidelijk een menuet wat je hoorde. Gespeeld door Didier Castel-Jacomin op piano. Ik lees net dat er een mannetjesaap uit het safaripark Beekse Bergen is ontsnapt. Het loopt al een aantal dagen vrij in de omgeving van het park. Afgelopen weekend is hij ontsnapt. En gisteren is hij nog gespot in de buurt in het dorp Esbeek, een paar kilometer verderop. Dier is niet gevaarlijk voor jou of voor je huisdieren. Maar je moet wel bellen als je de aap ziet en niet proberen dat dier zelf te vangen. Dat wordt afgeraden. Beekse Bergen doet dat liever zelf. Ja, ik denk dan dat dat dier dat zocht gewoon verkoeling. En het moest namelijk om te ontsnappen een gracht overzwemmen. En ik moet je zeggen, zelf wil ik ook wel ontsnappen aan de hitte. We hebben het er allemaal over. In de middag is het natuurlijk heet. Ja, in de avond koelt het heel langzaam af. Geef mij maar die heerlijke ochtend. Die is het koelst.

Oh, what a beautiful morning uit de musical Oklahoma. Je hoorde Bryn Terfel en de Orchestra of Opera North onder leiding van Paul Daniel. Straks heb ik weer een melodie in mijn mental jukebox. Een beetje een mellow melodie, komt waarschijnlijk door het warme weer. En we hebben vogelmuziek uit videogames en nog veel meer andere muzikale vogels. Je hoort het straks. Tot zo.

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Lars Militse met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar de NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Vandaag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. En ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0, en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk afgelopen zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19 nu nog. Later vandaag is er weer veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
10: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: NPO Klassiek.

pianist Martin Flessard speelde uit de Nouvelle Suite van Jean-Philippe Rameau, Les Trois Mains. De dag is begonnen, de koperen ploert laat zich al gelden. Hier ook in Hilversum zie ik een beetje vaag door de lamellen van de andere studio heen. Op de drempel van de ochtend is dit tot 7 uur voor de dag. Hele goede morgen.

Ja, en die Willem, dat ben ik. En ik word soms wakker met een melodie in mijn hoofd. Vaak getriggerd door een gebeurtenis. Vandaag is dat de geboortedag van Gerrit Rietveld, ontwerper en architect. Denk aan De Stijl, oftewel De Nieuwe Zakelijkheid. En je kent vast wel dat huis van hem, het Rietveld-Schreuderhuis in Utrecht. Ja, hij maakt een eind aan de burgerlijke, kietserige woninginrichtingen. Denk ook aan zijn stoelen. Dat huis, dat Rietveld-Schreuderhuis, was toen heel vernieuwend met schuifwanden, wat we tegenwoordig al heel normaal vinden. Toen dacht ik van, welke muziek zou er hebben geklonken in de tijd van De Nieuwe Zakelijkheid? Vooral gebruiksmuziek. Er werd ook gekeken naar toegankelijke, functionele muziek. Eventueel ook zelfs door amateurs gespeeld. Ontdaan van emotie, maar wel met cabaret en jazz invloeden. Daardoor ging natuurlijk mijn muzikale jukebox aan de haal. En ik hoorde dit.

ontdaan van emotie. Ja, wel cabaret en jazz invloeden. Weet jij welke melodie dit is en wie het heeft geschreven? Laat het me horen op de NPO Luister-app. Gratis te downloaden. En misschien kun je het ook wel inzingen. Wie weet.

De New Dutch Academy onder leiding van Simon Murthy speelde het eerste deel moderato uit het kwartet voor fluit, viool, altviool en cello van Joseph Schmid.

volop zomer in deze muziek uit Porgy and Bess Summertime in een arrangement. Muziek natuurlijk eigenlijk van George Gershwin. Gezongen door Johannette Zomer en The Gents onder leiding van Benny Chilach. Voor mij is de zomer ook echt begonnen als ik 's avonds die heerlijke gierzwaluw hoor, hoor gieren. En vannacht hoor ik zelfs een klein ransuiltje. Nou, en we gaan straks virtueel ganzen borden, over vogels gesproken. Dankzij de videogame muziek, uitgezocht door immer aanwezige Martin Westerts, onze specialist. Welke kleur ga jij uitnemen, Martin? Of speel je dit spel helemaal alleen? Nou ja, je hoort het zo. Dit zijn geen ganzen, maar zwaluwen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Swallow van Wolfert Brederode, uitgevoerd door Joost Leibart op percussie en het Matangi-kwartet. We gaan naar andere vogels.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, vandaag heeft videogamespecialist Martin Westers weer iets heel bijzonders uitgezocht. We gaan een soort ganzenbord spelen, maar dan virtueel. Het heet Untitled Goose Game. En als je dat spel begint te spelen, dan verschijnt deze tekst. Het is een verrukkelijke dag in het dorp en jij bent een verschrikkelijke gans. Ja, want je speelt dan een gans en je moet de dag verpesten voor de bewoners van het dorp. Zoals het gereedschap van de tuinman stelen en verstoppen. Hem ook nog eens nat sproeien of een kind opjagen en die in de telefooncel opsluiten. Dat soort dingen. Hoe doe je dat? Nou, je kunt alleen maar lopen met die gans en gakken. Dus bewegen en geluid maken. Ja, en het gaat natuurlijk om de muziek die erin klinkt. Nou, die als je die hoort, die is niet precies zoals die in het spel klinkt. Want iedere keer als je speelt, dan klinkt de muziek net even anders. Wat ik bedoel is dat de muziek past zich aan jouw bewegingen. Dat heet dan een dynamische soundtrack. Dat moet ook een Engelse term hebben, denk ik. Dynamic soundtrack of zoiets, ja. De muziek is wel bekend, maar klinkt steeds anders. Het past zich aan op de acties van de speler. Welke muziek is gebruikt? Nou, een prachtige prelude van Debussy, opgeknipt in piepkleine fragmenten die dan de emotie in het spel accentueren. Dat komt ook een beetje, ja, het is gebaseerd op en geïnspireerd op het stomme filmtijdperk waar muziek live werd geïmproviseerd tijdens de film. Dit spel is eigenlijk een en al slapstick à la Charlie Chaplin of Buster Keaton. Nou, we horen dan uit deze Untitled Goose Game een prelude, ja, verknipte prelude van Claude Debussy, maar gearrangeerd door Dan Golding.

opgeknipte stukjes Claude Debussy uit zijn prelude. Dan Golding die arrangeerde dit. En die speelde dit ook op piano uit het spel Untitled Goose Game. Een spel waarin je een vervelende gans speelt. Een hele andere en vooral leuke vogel die hoge vluchten maakt is Anthony Hermes. Hij begon op 6-jarige leeftijd met pianospelen. En hij studeerde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg piano bij Jacques de Thierge. En orkestdirectie bij Jacques van Steen. En daar ken ik hem van. Aimable en zeer toegankelijk mens en muzikus als hij is. Hij speelde op mijn toelatingsexamen voor mijn zangstudie aan het Conservatorium van Amsterdam. Nou, ik ging zingen en Anthony die maakte een razendsnelle carrière. Hij werd generaal muziekdirector in de stad Hagen en daarna diezelfde functie in Dessau. En daar werd hij ook nog chef-dirigent van de Anhaltische Philharmonie Dessau. Later het Noord-Nederlands Orkest, waar hij van 2015 tot 2024 vaste gastdirigent was. En die benoemde hem ook nog bij zijn afscheid tot eredirigent. En hij is artistiek adviseur van het Nationaal Jeugdorkest. En hij reist de hele wereld af om overal te dirigeren. En nu is bekendgemaakt dat Anthony Hermes vanaf het seizoen 2026-27 de nieuwe chef-dirigent wordt van het BBC Scottish Symphony Orchestra. Ik vind het geweldig, Anthony. Van harte gefeliciteerd. En daarom hebben we ook muziek uitgezocht die jij dirigeert. Hier is muziek van Maurice Ravel, het tweede deel uit het Concert voor Piano en Orkest. Het Radio Philharmonisch Orkest speelt, Anthony dirigeert.

Joseph Moog speelde dit concert voor piano en orkest en daaruit het tweede deel Adagio Assai van Maurice Ravel en het Radio Philharmonisch Orkest. Dat speelde onder leiding van Anthony Hermes. Ik werd wakker met een melodie in mijn hoofd en ik vroeg aan jou: welke melodie is het? Wat is de titel en wie heeft het geschreven? Zo klonk die.

De pastorale uit de Arlicene-suite nummer 2 door de London Symphony Orchestra onder leiding van Rafael Frubeck de Burgos. Muziek van natuurlijk Bizet. Nou, ik had me toch een melodie in mijn hoofd en ik dacht, die ga ik met je delen. En geen enkele reactie tot een paar seconden geleden. Gelukkig, luisteraar Henna, die zegt speak soft. Ja, speak low van Kurt Weill. Heel goed, Henna. Je hebt me geholpen. Hier komt hij, gezongen door Anne-Sophie van Otter.

Speak Low uit One Touch of Venus. Muziek van Kurt Weill en werd gezongen door Anne-Sophie van Otter. Samen met het NDR Symfonieorkest onder leiding van John Elliott Gardiner. Ik dank jullie voor het luisteren en voor de reactie. Ik ben bijna aan het einde gekomen van voor de dag van vandaag hier op NPO Klassiek. Zometeen natuurlijk de ochtend met Hans Smit met meer muziek en nieuws. Ik ben trouwens ook benieuwd of die aap al door de Beekse Berg is gevonden. Nou, we gaan het meemaken en horen. Ik wens je een hele fijne dag. Met veel koelte.

0: NPO Klassiek. Ze komen er weer aan. De zomeravondconcerten van NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer, met live optredens van festivals in Nederland en daarbuiten. Het zomeravondconcert hoor je vanaf maandag een zomerlang, elke avond om 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. FNV-voorzitter Spekman.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken 3 partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: Die OV-staking duurt tot 8 uur vanochtend. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met een communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als 1 ouder het kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer en dat is 70 keer vaker dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen en daarna volgens Spanje en Syrië. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
3: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer zonnig en heet met 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
13: Met wat droge piepjes gaf hij vanochtend aan dat hij klaar was met een broodbakmachine. In de winter is het een extra kacheltje dat nog koude keuken verwarmt. Vanochtend zat ik niet echt op die extra warmte te wachten. Die is er genoeg. Straks eens checken of hij ergens in het menu ook een standje ijsblokjes heeft.

0: Vasilena Serafimova met een ijskoud kunststukje van Erik Satie, een van de pièces froide. Goedemorgen, het is woensdag, het is 24 juni en het gaat er heet aan toe. Kinderen zweten de klas uit, al dus het AD. Spetter de pet, kopte de Telegraaf. Verkoelend blauw water op de Volkskrant. Dat gaat over het toerisme, dat pikt een steeds groter deel van Curaçao in. Er is ook ander nieuws dan het nieuws dat het warm is. De dossiers van toeslagenouders worden niet opnieuw bekeken. Daarover schrijft Trouw en op NRC het bebloede vest van een Libanese hulpverlener. Het Israëlische leger heeft hem en zijn collega's tot mikpunt gemaakt van hun aanvallen. Straks meer uit de kranten met sterrenkundige Lucas Ellenbroek. Stijn doet de techniek. Teun staat hier naast me de muziek te bewaken. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Hans.
0: Dat was een lekker koud stukje net van de Satie.
1: Ja, heel verkoelend.
0: Keep it cool. Hebben we meer van dat soort ijspegeltjes qua muziek?
1: Nou, af en toe een verkoelend briesje. Maar ik ga de luisteraar ook wel juist een beetje aanvuren.
0: Heerlijk, fijn. Welkom bij de ochtend.

0: En Zeltschenstein was dat met Le Consort in een deel uit een concert voor cello en orkest. Nee, het hele concert voor cello en orkest van Giorgio Antoniotto. Nou, niet helemaal trouwens, want er zaten drie kleine hikjes in. Dat zat in de techniek niet, ligt niet, dus niet aan je toestel. Ja, de crypto, het is inmiddels 7:12. Mooie prijs hebben we deze week. Het debuutalbum van de jonge Grieks-Russische pianist Sasha Stichkina. Deze week de hele prijs, de cryptoprijs. Deze hele week de cryptoprijs. Op de cd vind je muziek van bekende namen als Chopin, Liszt, Ravel. Maar ook Alexei Stanginsky. Alleen al voor die muziek is dit album een aanrader, lees ik hier. Nou, ik heb het nog niet beluisterd. Ik kan niet zeggen dat het klopt. Teun wel. Die
1: knikt. Ik heb het album beluisterd. Het is mooi. We gaan ook iets laten horen, maar later deze
0: later,
1: uitzending.
0: Later, ja, precies. Ja. Goed. Heel graag voor 8:45 de goede oplossing bij ons binnen. Dat is, kan via de mail, deochtend@kro-ncv.nl of via de NPO Luister app, waar je ook een berichtje kunt inspreken. Dat is altijd leuk. En de opgave luidt vandaag als volgt. Die orkestleider heeft de naam hinderlijk te zijn. Die orkestleider heeft de naam hinderlijk te zijn. Namens het hele team, veel succes.

0: Cant del Sochelles, de Song of the Birds, het lied van de vogels. Avia Vital was dat op de mandoline en zijn ensemble Between Worlds. Het is, ja, mooi, 6:15. Tijd voor onze ontbijtgast. Dat is vandaag Lucas Ellebroek. Hij is sterrenkundige en voorzitter van de koepel van Sterrenwachten. Lucas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat haal je vandaag uit de krant?
1: Twee dingen. Die gaan allebei over de ruimte, eigenlijk.
0: Fijn.
1: De eerste is een stuk in NRC over het vrouwenquotum. Dat is ingesteld. Het gaat worden op de universiteit.
0: In Delft, hè?
1: Ja, in Delft. Wil meer vrouwelijke studenten zien komen in de opleiding lucht- en ruimtevaarttechniek. En dat is goedgekeurd door het College voor de Rechten van de Mens. Mm-hmm. Dat niet in strijd is. Eerder was het de onderwijsinspectie daartussen gaan liggen. Maar hebben ze beoordeeld dat niet in strijd is daarmee.
0: Uh-huh.
1: En dat vind ik heel goed nieuws. Want de ruimtevaart heeft historisch gezien enorm veel talent gemist. Dat zie je in, het zijn eigenlijk bijna alleen maar mannen die in de ruimtevaart hebben gewerkt de afgelopen eeuw.
0: Ja.
1: Ik heb een boek geschreven over de historie van de ruimtevaart. Komt later dit jaar komt dat uit.
0: Kijk.
1: En daar heb ik eigenlijk weinig vrouwen die ik erin portretteer. En dat is niet omdat er geen vrouwen zijn in de ruimtevaart, maar gewoon dat er bijzonder weinig zichtbaar zijn geworden. En dat gaat hopelijk veranderen. Als je aan de studentenkant niet begint, dan komen er ook geen opgeleide mensen.
0: Dan wordt het nooit wat. En wat is, even om over dat boek te hebben, is er een vrouw die eruit springt wat jou betreft?
1: Nou, één is Nancy Grace Roman. Dat is was de eerste sterrenkundechef van NASA in de jaren 50. Ik heb haar nog gesproken tijdens haar leven. En zij wordt ook wel de moeder van Hubble, de moeder van de Hubble-telescoop genoemd. Omdat zij de eerste was die echt ruimtetelescopen promoten.
0: Ah.
1: En zij was gek genoeg sterrenkundige die niet aan een baan kwam in academia. En NASA had wel banen op dat moment.
0: Ja.
1: En een bijzondere vrouw, maar wel uniek.
0: Ja. Mooi. Nou, kortom, goed nieuws uit Delft dat het vrouwenquotum er komt. Heb je nog meer? Je hebt nog iets wat met de ruimte te
1: maken. Ja, dat is een nieuwsitem. Dat gaat over een bijeenkomst afgelopen vrijdag. Dat is van de ambassade van de maan. En daar ben ik zelf onderdeel van. Ik ben een van die ambassadeurs. Dat was een bijeenkomst in Space Expo in Noordwijk. De tweede bijeenkomst van de Maanambassade, waarin wij zijn een groep wetenschappers, schrijvers, kunstenaars, beleidsmakers, die allemaal zich afvragen van moeten we de maan niet een stem geven in deze periode waarin de mens weer naar de maan gaat met allerlei missies, basis maken, bedrijven gaan er naartoe.
0: Mijnbouw.
1: Moet de mensheid daar, zijn er niet meer mensen die daar ook iets van vinden en moeten vinden? Want de maan, de vraag die wij stellen is, wie vertegenwoordigt eigenlijk de maan hierin? En ik vond een leuk inzicht van deze bijeenkomst, en dat lees je ook in die krant, dat het gaandeweg die missie wat scherper werd. Het gaat niet echt om geef een stem aan de maan, maar meer geef een stem aan mensen die iets van de maan vinden.
0: Ja. Ja, goed idee.
1: Anders, jij vindt toch ook iets van de maan?
0: Nou, zeker. En ik moet denken aan Marjolein van Heemstra, want die heeft daar een hele mooie voorstelling over gemaakt. Dat maan, de maan is nu gewoon vogelvrij. Iedereen kan daar. Tenminste, grote bedrijven die azenen er al op. En stukjes van de maan zijn ook gewoon al verkocht aan bedrijven om er mijnbouw te plegen.
1: Ja, dat zeggen ze. Dat zeggen die bedrijven. Die kunnen dat gewoon zeggen. Ja, nee, het is dus Marjolein van Heemstra is de initiatiefnemer samen met Mark Lijnwold, sterrenkundige.
0: Ja.
1: En Mark wil een telescoop op de maan bouwen, een ruimtetelescoop. Maar dat wrijft dus een beetje. Dus Marjolein heeft hem geprikkeld van denk er nou eens over na. Wat betekent dat en wat voor verantwoordelijkheid brengt dat eigenlijk mee?
0: Ja, precies. Belangrijke zaak.
1: Ja. Staat, ja, zeker.
0: Dat lezen we dus in Volkskrant en NRC. Nou, twee berichten over de ruimte. Kunnen we je nog qua muziek een beetje de ruimte
1: Nou, die twee berichten die laten gewoon zien dat de ruimtevaart volwassen wordt.
0: Ja.
1: Maar hij was er natuurlijk al lang. En ik wil heel graag een verzoeknummer dat op het Internationaal Ruimtestation is gedraaid. In 2010, bij de 200ste geboortedag van Chopin, ging er een album mee, Chopin The Space Concert. En dat werd gedraaid door de Amerikaans-Poolse astronaut George Zamka.
0: Ja.
1: Want dat soort dingen, dat roept de ruimte ook op. Hè? Culturele roots. En dat is, ja, dus En als je, als je er verder van wilt genieten van deze muziek, van 10 tot 12 juli is het Chopin Festival in de Amstelkerk in Amsterdam.
0: Oké. Okay.
1: Niet in de ruimte, maar wel heel mooi.
0: Gewoon iets dichterbij. We gaan er naar luisteren. Ik wens je een prachtige dag en dankjewel voor deze selectie uit het nieuws. Sterrenkundige en voorzitter van de koepel van sterrenwachten, Lucas Ellerbroek.

0: Nikolaj Luganski met Tristesse, een van de etudes voor piano, opus 10 van Frédéric Chopin. Je hoorde dus van Lucas Ellenbroek dat deze muziek in de ruimte heeft geklonken vanaf het Space Station. En binnenkort dus op het Chopin Festival in Amsterdam.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Linde Voet op de fluit bij het Tallinn Kamerorkest onder leiding van Tonu Kaljuste met Reminiscentia. Ik had drie prachtige woorden, klinkt een beetje als het waren twee geweldige dagen, van Veljo Tormis. Nu is het 19:30, tijd voor het nieuws hier bij de ochtend. Tot 8:00 vanochtend rijden er amper treinen, bussen, trams en metro's. OV-personeel staakt vanwege de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Die ingreep die moet 6,5 miljard euro opleveren. Maar FNV-voorzitter Spekman spreekt in het Radio 1-journaal van onrechtvaardige plannen.
1: De VVD die gijzelt dit kabinet. Dat zie je met alle eisen die ze hebben en dat het financieel dan allemaal vanuit sociale zaken moet. Dus eigenlijk, ja, D66 en CDA moeten er echt gaan kiezen. Dan moeten ze ook een keertje harde politiek spelen, wat de VVD natuurlijk constant doet.
0: En dus zijn er deze week nog meer werkonderbrekingen en manifestaties, waarschuwt de vakbond. Nederland zet zich schrap voor de hitte die de komende dagen wordt verwacht. Afvaldiensten halen het vuilnis eerder op. De bezorging van maaltijden ligt voor een groot deel stil. En een aantal gemeenten is begonnen met zout strooien op de wegen om schade te voorkomen. Dat gebeurt onder meer in Dronten, zegt de gemeente.
2: Dat zorgt ervoor dat het vocht onttrekt uit het asfalt, zodat het niet gaat plakken en gaat korrelen. Als wij dat niet doen, dan zie je op een gegeven moment een hele mooie zwarte sporen op het asfalt komen. Dat is de toplaag van het asfalt die aan het schuiven is.
0: Ja, in meerdere steden zijn ook speciale plekken waar mensen de koelte kunnen opzoeken. Onder meer de Domkerk in Utrecht is daarvoor open. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen in Nederland. Op een internationale ranglijst is ons land gezakt naar plek 22. 4 jaar geleden stonden we nog in de top 10, zo zegt Kids Right. Die organisatie stelt de lijst al sinds 2013 op.
3: Dat komt omdat we het niet goed doen op gezondheidsgebied. Met name obesitas, kindersterfte onder 5 jaar... en problemen van voorgaande jaren, zoals kinderarmoede, bescherming van kinderen op internet en andere onderwerpen weten we maar niet aan te pakken en niet te verbeteren.
0: Ja, ook zijn er problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielopvang, zegt Kids Rights voorzitter Dullaert tegen de NOS. Uit de index blijkt dat de kinderrechten wereldwijd onder druk staan. De Nederlandse stripauteur Aimé de Jong heeft een toonaangevende Britse prijs gewonnen voor haar graphic novel over de klassieker Lord of the Flies. De Jong bewerkte het beroemde boek van William Golding tot een beeldroman. Duizenden jonge Britse lezers prijzen onder meer de illustraties van de Jong en de manier waarop het verhaal daardoor tot leven komt. Aimé de Jong is een van de bekendste Nederlandse stripauteurs van dit moment. In 2022 kreeg ze ook al de Stripschapsprijs, de belangrijkste Nederlandse oeuvreprijs voor strips. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
4: Droog en veel zon vandaag. Met 28 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden van het land wordt het dus erg heet. Daarom geldt vanaf 12 uur vanmiddag code oranje voor de hitte. Het is op de weg niet drukker dan op een gewone woensdag, zegt de ANWB. 130 kilometer aan file nu. Afsluitingen van de A27 en de A44 veroorzaken het meeste aan vertraging. Maar er staat ook een lange file op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum 7 kilometer, 3 kwartier vertraging daar vanwege een ongeluk.
5: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

3 van de 30 hoor ik net in mijn oor. Dat is Teun die dat zegt. 3 van de 30 variaties, Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Hier gespeeld door het Franse ensemble met die typisch Franse naam Nevermind. Ah, moet kunnen.

0: Let's Radio Corps onder leiding van Sigvard Sklava met Midsomernacht Ligo van de Let's componiste Lucia Garruta. Ja, vorige week verschenen er veel overlijdensadvertenties, bijzondere advertenties naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Vandaag is er nog eentje, ja, een soort nagekomen advertentie van de tekenaar Theo van den Boogaard. Kijk, sommige advertenties die blinken uit door zo weinig mogelijk woorden. En deze heeft er juist heel erg veel. Het is een verhaal wat begint als aldus. Bedroefd om zijn overlijden en het gemis dat het nalaat, voel ik gelijk een diepe dankbaarheid voor de onvergetelijke uren die ik met Wim jarenlang heb mogen doorbrengen als we in Café Americain of bij Bodega Keizer zaten te brainstormen aan onze Van Oekel-strips. Zo begint het, met een nog leesbaar lettertype. Maar gaandeweg naar beneden toe wordt het lettertype steeds kleiner, tot het uiteindelijk een soort, ja, zwarte, onleesbare mist is geworden. Met andere woorden, Theo van den Boogaard wil zeggen, het verhaal van Wim T. Schippers is nog lang niet uit. Ja, staat er meer in de krant, zeker. Het krantoverzicht en Niels begint.
1: 1 op de 3 werknemers is bang dat hun werk door AI mentaal zwaarder gaat worden. Dat blijkt uit nieuw TNO-onderzoek. Want als alle makkelijke taken geautomatiseerd worden, dan blijven alleen de moeilijke over. Dat maakt het werk intensiever en daardoor mentaal zwaarder. Het AD spreekt met een van de onderzoekers.
0: Ja, gelukkig zien werknemers ook voordelen, zegt TNO-onderzoeker Wouter van der Torren. Ongeveer de helft van de werknemers verwacht dat hun werk door AI makkelijker wordt. Ook verwachten ze dankzij technologie meer werk te kunnen doen binnen dezelfde tijd. Van der Torren adviseert bedrijven om slimmer te gaan werken en niet per se harder. Anders gaat het inderdaad ten koste van het mentale welzijn.
1: Defensie wil de komende jaren tientallen satellieten lanceren. Dat meldt de Telegraaf. De satellieten zijn onder andere nodig voor inlichtingen, navigatie en informatie over vijandelijke dreigingen. Met het netwerk wil Defensie de ruimte als volwaardig domein bestrijken.
0: Ja, bovendien ziet de krijgsmacht de toename van het aantal satellieten als een wedloop waarbij ze simpelweg niet achter kan blijven. De satellieten waarop Defensie mikt zijn kleine exemplaren, gekocht bij commerciële partijen, maar in eigen beheer. Op dit moment heeft Defensie al meerdere eigen satellieten in de ruimte.
1: In NRC aandacht voor RIF Herstel XL. Dat is een project waarbij tientallen miljoenen oesterlarven het onderwaterleven op de bodem van de Noordzee hopelijk gaan redden. Een project van onder andere de overheid, natuurorganisaties en de offshore-industrie. Het geld hiervoor komt uit het Klimaatfonds.
0: De zeebodem was ooit bezaaid met oesterriffen en mosselbanken, maar door de intensieve visserij zijn die grotendeels verdwenen. De oesterlarven moeten zich hechten aan verschillende soorten stenen. De stenen waar de oesters zich het best op hechten worden uiteindelijk in de Noordzee geplaatst. Daar groeien ze hopelijk uit tot nieuwe oesterriffen. Lekker, oesters.
1: En net als in Nederland moeten ook Duitsers in de toekomst langer doorwerken. De pensioenleeftijd gaat per 10 jaar een half jaar omhoog. En ook wordt het minder makkelijk om vervroegd met pensioen te gaan. De Volkskrant schrijft daarover.
0: Het probleem is de betaalbaarheid van de pensioenen. Door vergrijzing moeten werknemers een steeds grotere groep gepensioneerden onderhouden. Werknemers en werkgevers moeten in de toekomst verplicht 1% van het bruto loon in een spaarfonds voor de oude dag storten. Hierdoor worden de pensioenen op termijn beter betaalbaar.
1: En door de airco is het heerlijk koel in gebouwen en in de auto. Maar kan je lichaam de hitte daarna nog wel aan? Vraagt Trouw zich af. De krant vraagt het aan een thermofysioloog van Kennisinstituut TNO. Je lichaam wendt inderdaad ietsje minder aan de hitte, zegt hij in de krant.
0: Het is volgens de thermofysioloog niet verstandig om de hele dag in een gekoelde ruimte te zitten. Het is juist goed om ook af en toe de warmte in te gaan. Stel je lichaam op een gezonde manier bloot aan warmte. Doe even een boodschap of maak een ommetje. Hierdoor activeer je de zweetklieren en die zorgen dan weer voor een natuurlijke koeling. En tot zover de kranten.

0: Dat was Esperanza van Sissoko. Balaké Sissoko.
1: Balaké Sissoko, zo is
0: ja,
1: het.
0: Ja, zo is het toch wel. Ja, toch wel. Soms in ons systeem staat soms de voornaam en achternaam verwisseld. Nu even niet. Hij komt uit Mali. Ik heb even gecheckt. Mali, Bamako, daar wordt het vandaag maar 35 graden. Frisjes. Laat ik de crypto nog even herhalen van deze woensdag. Die orkestleider heeft de naam hinderlijk te zijn. Als je meedoet, maak je kans op het album van de Grieks-Russische pianist Sasha Stichkina. Met muziek van Chopin, Liszt en Ravel. En die muziek die hoor je nu. Dat is leuk, hè? Ja. Goed, graag voor 8:45 de goede oplossing bij ons binnen. Dan maak je kans op dat album. Gaan wij eruit met, wat gaan we doen na 8? Dan vertel ik je. Treinbussen en tramverkeer liggen sinds vanochtend vroeg stil. Vanwege een staking tegen de plannen die het kabinet heeft met de sociale zekerheid. En daar hoor je meer over rond 8:15. Dan hebben wij nog een fijne cultuurtip. Straks.
1: Zeker. Ja, we gaan het bos in.
0: We gaan het bos in. Oh, heerlijk. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf. Virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen vanmorgen vroeg te staken vanwege beperking van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Het was rustig op de stations, al wist niet iedereen van de staking.
2: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
3: Je had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Nu geen idee. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En er rijden ook vandaag minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland gemeld. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen en daarna volgens Spanje en Syrië. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland nu te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt uit de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van de jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn er ook steeds meer kinderen met obesitas en zijn er problemen met de aanpak van kinderarmoede. Afgelopen weekend is er een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is die een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk zaterdag. En sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is de aap niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap nu te vangen door hem te verdoven. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden wordt het in het binnenland en 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: Voor 11:00 besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
11: De hittekoepel is onderweg en arriveert vandaag bij ons. Ja, je zou maar naar school moeten of naar het theater. Ik zit vanavond in een voorstelling in het Holland Festival over haute couture. Maar gelukkig, ik lees dat die gepland staat op een officiële koelteplek. Theater de Meervaart. Haute couture, lage temperatuur. Fijn zo.

0: John verscheen in 1961 op het album Mr. Lucky Goes Latin van Harry Mancini. Maar werd vooral bekend door de film die de Coen Brothers maakten over The Dude, The Big Lebowski. Het werkje Lou John dus. Goedemorgen, het is 24 juni vandaag. Wat staat er allemaal te gebeuren? Nou, kerkasiel Kampen gaat met ruim 120.000 steunkaarten naar de Tweede Kamer. In de kerk in Kampen zit al anderhalf jaar een Oezbeeks gezin. Ze dreigen uitgezet te worden omdat ze geen verblijfsvergunning hebben. Volgens de kerk geldt dat voor veel meer kinderen. Libanon en Israël beginnen met nieuw overleg over de oorlog tussen Israël en Hezbollah. Afgelopen vrijdag ging zowel Hezbollah als Israël akkoord met een staakt het vuren. Maar dat is ondertussen al meerdere keren geschonden. De Technische Universiteit Eindhoven die viert feest. De universiteit bestaat 70 jaar omdat er vieren fietsen tientallen hoogleraren in toga. Lekker warm, naar lokale scholen om colleges te geven over bijvoorbeeld technologie en innovatie. En 200 jaar geleden was het een bijzondere plek voor de scheikunde. Vandaag wordt Leeuwenberg in Utrecht benoemd tot chemisch erfgoed. Meer daarover om 7:15 staat hier. Maar volgens mij is dat een oud bericht.
1: Dat lijkt me een oud bericht.
0: Dat is een oud bericht. Ja. Dat is apocrief. Dat is van gisteren. Want wij gaan het vandaag over iets heel anders om hebben om 7:15. Namelijk over de stakingen bij de NS. Er rijden amper treinen en bussen en metro's. Waarom is dat zo belangrijk? Dat horen we straks. En we hebben een crypto. Crypto die luidt als volgt. Die orkestleider heeft de naam hinderlijk te zijn. Welkom terug bij de ochtend.

deeltje uit de zomer van Vivaldi uit Le Quattro Stagioni. Op zo'n heerlijke hardangerviool hoorde je Ranjild Hemsing. Zo dadelijk gaan we het hebben over iets wat wel vandaag gebeurt. Die staking van de NS, van die dingen die ik net voorlas. Dat was allemaal van gisteren. Ongelukje, kan gebeuren. Want trein, bus en tramverkeer, dat ligt sinds vanmorgen vroeg stil vanwege een staking tegen de plannen die het kabinet heeft met de sociale zekerheid. We horen zo dadelijk er meer over rechtstreeks vanaf het station in Utrecht na deze muziek van Colin McPhee.

Twee pianisten, Lucas Geniusas en Anna Geniusin met Pemuka uit de Balinese Ceremonial Music van Colin McPhee. Ja, wij proberen contact te krijgen met een FNV-vertegenwoordiger op het station van Utrecht in verband met die staking daar. Maar we zijn vooralsnog het spoor bijster. Daarom muziek.

Dat was La Carpinese, gespeeld, een anoniem werkje gespeeld door L'Arpeggiata onder leiding van Christina Plouhar. Nou, het wil niet lukken met de treinen, althans. Ja, wel, het lukt wel met ons treintje hier. Want dit treintje van Aitor Villalobos, de Trezinho do Capira, die rijdt gewoon.

0: Ja, ze schrikken nog eventjes. We dachten de stoomlok is tot stilstand gekomen. Maar dan komt er nog even die stoomstoot uit Otrezinho do Caipira. Was dat uit de Bagianas Brasileiras van Ettore Villa-Lobos. Orchestre National de Lyon onder leiding van Emmanuel Grivin. Ik herhaal nog even de crypto van deze woensdag. Die orkestleider heeft de naam hinderlijk te zijn. Je hebt nog een kwartiertje de tijd om de goede oplossing bij ons te krijgen. Genoemd zijn onder andere, en die zijn niet goed, John de Mol senior, eerste viool en Anthony Hermes wordt ook genoemd, omdat Hermes schijnt een hinderlijke...
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: deeltje uit een celloconcert van Platti was dat, gespeeld door Sol Gabetta en haar familie eigenlijk. Hè? De Capella Gabetta, onder leiding van haar broer Anders. Tijd voor het nieuws. Het is 8:50 bijna. Het treinverkeer komt langzaam weer op gang na de OV-staking eerder vanochtend. Maar voorlopig zijn de problemen niet voorbij. Het duurt een tijd voor alles weer rijdt en vanwege de hitte zetten de NS op een aantal trajecten sowieso minder treinen in. Dat gebeurt om eventuele storingen voor te zijn, zegt een woordvoerder.
1: Dat zijn grote, zware treinen die het gewoon zwaar hebben bij hoge temperaturen, omdat onderdelen heet kunnen worden. En dan met name airco's. Ja, als die airco's uitvallen, dan moet een trein...

0: ook uit de dienstregeling. Omdat het dan gewoon simpelweg te warm wordt daarbinnen.
1: Het gaat onder meer om trajecten rond Utrecht, Rotterdam en Den Haag, zegt de NS tegen BNR. Bijna 1 op de 3 gebruikers van afslankmedicijnen krijgt die middelen buiten de eigen dokter om. Ze kopen de middelen online, illegaal of in het buitenland, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Mensen doen dat uit schaamte of zijn bang dat een arts ze niet voorschrijft. De inspectie gezondheidszorg maakt zich grote zorgen.
2: Het risico zit hem erin dat je niet weet wat je krijgt. Het kan vervuild zijn, er kan iets anders in zitten. En wat wij aan meldingen hebben gezien is mensen die zo ziek werden dat ze opgenomen moesten worden in het ziekenhuis.
1: De inspectie roept mensen op om alleen afslankmiddelen te gebruiken die van een erkende apotheek komen en zijn voorgeschreven door een arts. Het aantal kindontvoeringen neemt weer toe. Afgelopen jaar zijn 270 kinderen zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dat gebeurt dan door één van hun ouders, zonder toestemming van de andere ouder. Meestal gaat het om de moeder, zegt het Centrum Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, bericht de NOS. Ook gaat het vaak om ontvoeringen naar Spanje en Syrië. In Amsterdam gaat vanavond een bijzondere voorstelling in première. Slavenhouder in mijn familie. Daarvoor werkt een nazaat van een 19e-eeuwse plantagehouder samen met iemand die juist afstamt van de tot slaaf gemaakt op dienstplantage. In de voorstelling spelen onder meer tekeningen een rol die de slavenhouder maakte.
4: Dan denk je toch soms van, jou, heeft hij mijn familie daar getekend, weet je wel?
5: Ja, dat kan heel goed. Door te weten en door te spreken over met elkaar, wij gaan terug naar diezelfde plek in de dan voel je ineens meer dat het niet ver weg is. En dat het dus van ons is, ook de wond.
1: Schrijver Elena Belaerts van Blokland en theatermaker Destin den Hertog sloegen volgens stadszender AT5 de handen ineen voor een voorstelling met onder meer muziek en spoken word. Weer een verkeer dan met Niels Ekkens.
6: Droog en veel zon vandaag. Met 28 graden op de Wadden tot 36 in het midden en zuiden van het land wordt het erg heet. Er geldt daarom vanaf 12 uur vanmiddag code oranje vanwege de hitte. Op de weg lost de ochtendspits al een beetje op, zegt de ANWB. Meeste vertraging er op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep 25 kilometer kost je ruim 3 kwartier extra. Oorzaak zijn de wegwerkzaamheden op de A44.
7: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Fantasie en Promptu. De Promptu voor piano nummer 4 van Frédéric Chopin. Hier gespeeld door Daniil Trifonov. Zo dadelijk toch nog even aandacht voor die staking bij de NS en bij het overige openbaar vervoer van vanochtend. Eerst deze muziek van Jean Français.

0: heerlijk zacht briesje uit de klarinet van Paolo Beltramini bij het Orchestra della Svizzera Italiana onder leiding van Alain Lombard met die deeltje de Andantino uit het concert voor klarinet en orkest van Jean Francais. Ja, de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid moeten van tafel. Dat is de inzet van de vakbonden bij de staking in het openbaar vervoer vanochtend. Officieel is die actie net afgelopen. Maar het treinverkeer is voorlopig nog ontregeld. En ook medewerkers van bus, tram en metro moeten het werk nog grotendeels oppakken. Ik praat erover met vicevoorzitter van FNV, Nine Kooijman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik lees op de site van NOS rustig op stations en weinig extra drukte op de weg. Dus de actie heeft niet erg veel effect gehad, of wel?
1: Nou ja, zeker wel. Ik denk dat er heel veel terecht aandacht voor is en dat mensen daar ook rekening mee houden. Dat is denk ik ook heel erg mooi. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet een maatregel waarvan wij zelf vinden dat dat ook een prettige is om te nemen. Laten we wel zeggen, het is natuurlijk een actie die waarvan wij zelf hadden gehoopt dat die niet nodig was. En we ook heel erg hopen dat heel snel die bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Zodat we deze acties ook niet voort hoeven te zetten.
0: Nee, want bestaat de kans dat dit een vervolg krijgt, deze acties?
1: Ja, dat hoop ik natuurlijk niet. Want we hebben natuurlijk die dreiging van de verhoging van de AOW, dat de bezuinigingen op de arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen. Ja. Ja, die zijn natuurlijk gigantisch. Mm-hmm. En wij hopen dat het kabinet zegt, dan doen we die bezuinigingen van tafel. En laten we dan ook kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we meer mensen weer betrekken die graag willen werken, ook aan de kant staan en niet willen aan de kant staan. Dus het is heel belangrijk dat we dat gesprek voeren in plaats van hoe krijgen we nou die bezuinigingen, dat die leidend zijn.
0: Ja, nou is die versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is al van tafel. Het minderheidskabinet wekt ook de indruk dat er over andere bezuinigingen nog best te praten valt. Zit wat betreft jullie nog wat lucht in de onderhandelingen? Of is het gewoon zit dat er niet meer in?
1: Nou ja, wat er gebeurt is dat de Tweede en de Eerste Kamer hebben natuurlijk ook al gezegd, die verhoging van de AOW, dat is onbespreekbaar.
0: Ja.
1: En daarmee zijn nog steeds, we hadden eerst een 3-0 achterstand, om het maar zo te zeggen, nu een 2-0 achterstand. Want de bezuinigingen die waren ingeboekt van 6,5 miljard, die staan er nog steeds. En het gekke is eigenlijk, als je kijkt naar de begroting van sociale zaken, is de noodzaak om te bezuinigen er helemaal niet. Als je kijkt naar onze fondsen, waar wij zelf die verzekeringen eigenlijk vullen voor de WW en de arbeidsongeschiktheid, die zitten overvol, 55 miljard. De bezuinigingen op de AOW waren al door die kosten waren al doorgerekend, dus het is niet nodig om te bezuinigen. En toch kiest dit kabinet ervoor om het te halen bij de mensen die aan de kant staan.
0: Ja,
1: en dat
0: ja, dus die 6,5 miljard moet gewoon van tafel. Wanneer zijn er vervolgacties, wat jullie betreft?
1: Nou, straks beginnen de schoonmakers. Die hebben een 24-uurse staking in Utrecht. We hebben metaalsectoren die staken. We hebben dat ook bij de bouw. We hebben manifestaties door het hele land. Dus we zijn deze week drukdoende. En dan hoop ik eigenlijk gewoon dat ik een telefoontje krijg uit Den Haag. Waarvan ze zeggen, die bezuinigingen, die gaan van tafel. En laten we met 0-0 beginnen en kijken hoe we de sociale zekerheid kunnen verstevigen.
0: Oké, wachten we dat af. Dankjewel, Nine Kooijman van vakbond FNV.

0: kunstgebied bij de Meisinger solisten in deze Fandango van Luigi Boccherini. Ik hoor een fluitje. Ja, precies, die. Die orkestleider heeft de naam hinderlijk te zijn. Dat was de opgave van de crypto van vandaag. Er is veel gereageerd, dank daarvoor. Veel mensen willen dat album van Sascha Stichkina in de wacht slepen. Niet goed. Eerste violist Charles de Wolf, Simon Rattle, bandleider, concertmeester Anthony Hermes. Maar wie dan wel, heer Coat?
1: Zo te horen is het James Lost, meneer.
2: James Lost!
1: Dit was een woordspeling.
3: Want James Last heet natuurlijk in het echt geen James Overlast, maar gewoon namelijk dus James Last.
0: Ja, fragment van de eerste langspeelplaat van het Simplistisch Verbond om het bij het antwoord uit te komen. Guus Thijssen was een van de mensen die het goede antwoord instuurde. Het antwoord is inderdaad James Last. Hij schrijft, er is een tijd geweest dat zijn niet onaardige muzikale vertolkingen van de klassieke meesterwerken platgedraaid werden. Ik noemde hem toen James Overlast. Nou, je was dus je was niet de enige. Hebben we nog een stukje James Last of noemen we het niet?
4: Nou, James Last, ik vind het, ik schrok, maar hij staat helemaal niet in onze systemen.
0: Er zal maar een reden voor zijn, denk ik.
4: Dat is misschien gedateerd, maar we draaien ook 1000 jaar oude muziek. Maar is ook niet gedateerd.
0: Mijn vader had ook James Last op klompen en zo. En James Last in concert. En
4: we gunnen James Last een ander moment.
0: Go-go en whatever. Ja, ja, zo is het. Wij sturen dat album nogmaals van die Grieks-Russische pianist Sascha Stichkina op naar Guus Thijssen, de winnaar van vandaag. Gaan we op naar het nieuws?
4: We doen eerst nog wat Nino Rota.
0: Oh, ook goed. Vind ik goed. Fijn dat je dat even overlegt met mij. Ja. Maar ik ben ervoor hoor. Altijd goed, Nino Rota. Ja.

0: Orchestra Filharmonica della Scala onder leiding van Riccardo Chailly met een heerlijk deeltje uit La Dolce Vita van Nino Rota. Ja, gebruik de radio vooral als een hitteschild vandaag. En daarvoor hebben wij na 9 uur ons geheimwapen ingezet. Op Nieuwdorp met de klassieken.
1: Ja, verder verkoelende muziek en ook een vooruitblik op het Festival Zeeland Klassiek van Isa Jacobs.
0: Ja. Ja, heel fijn. Ja. Goed, fijne dag. Denk om de warmte. Blijf cool. En morgen zijn we er weer met de volgende ochtend. Tot dan.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
12: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen voor alle provincies. Auto's met pech worden zo snel mogelijk naar een plaats met schaduw gebracht, bijvoorbeeld een tankstation. Maandag werd het protocol in eerste instantie afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Gisteren kwamen Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland er al bij en nu de rest dus ook. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer, al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor dat onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kinderontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij een van de ouders het kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Het weer zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 graden aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en die wens ik jou, die heel goedemorgen. Met misschien wel de moeder alle morgenmuzieken.

City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo bracht ons in de juiste ochtendstemming uit Peer Gynt van Edvard Grieg. Die muziek, ja, rustig aandoen, dat is het devies. En dat doen we sowieso in deze klassieke. Met wel even een vooruitblik op een zomersfestival dat eraan zit te komen. Het Festival Zeeland Klassiek van violiste Lisa Jacobs en muzikale vrienden. En ik hoop haar later vanochtend in deze klassieke te spreken over haar festival. Maar eerst wil ik haar laten horen, Lisa Jacobs, met haar ensemble, de String Soloists, in het eerste deel uit het vierde vioolconcert van Joseph Haydn.

eerste deel uit het vierde vioolconcert van Joseph Haydn door Lisa Jacobs en haar string soloists. En komende vrijdagavond dan begint haar festival. Festival Zeeland Klassiek begint allemaal in Middelburg komende vrijdagavond. En verderop in deze klassieke vanochtend, dan hoop ik haar te spreken, Lisa, over dat festival waar volgens mij ook Nicola Mielsen gaat optreden. Nou ja, dat horen we straks van haarzelf. Eerst Johannes Brahms, een van de liederen voor vrouwenkoor, twee hoorns en harp. Onlangs nog uitgevoerd door Studium Chorale onder leiding van Hans Lerners en daarbij leden van het Chamber Orchestra of Limburg. Dit is een uitvoering van het eerste lied als Tunt ein Wollehafenklang, uitgevoerd door het ensemble Pygmalion.

ensemble Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon in S-Tunt en Volle Hafenklang. Eerste van de liederen voor vrouwenkoor, hoorns en harp van Johannes Brahms.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Christian Zimmerman, Pauls meesterpianist, het contract ondertekenen voor de samenwerking met het label Deutsche Grammophon. 50 jaar geleden al nam onder andere de pianoconcerten van Brahms op met de Wiener Philharmonica onder leiding van Leonard Bernstein. En hier Christian Zimmerman met het Pauls Festivalorkest in het Allegro Vivace uit het tweede pianoconcert van Frédéric Chopin. Maar dat was eigenlijk het eerste. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat vertel ik een andere keer nog wel. En verschenen dus, want dan komt het zaakje bij elkaar op het label Deutsche Grammophon.

Heel toevallig zag ik bij het scrollen om mijn telefoon, ja, dat doe je soms wel eens, ook in de ochtend, voorbij komen, dat het alweer 50 jaar geleden is dat deze pianist die we net hoorden,

0: Kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Voor die ketting, die lange muzikale ketting, waarbij we gisteren in de kettingmuziek in Wenen waren. We waren in het openluchtpark Het Prater en daar bloeiden wederom de bloembomen. Gaat lekker, dat is ook de hitte in de studio, kan je me voorstellen. Maar onder de schaduw van de bomen in Het Prater bevonden we ons dankzij de stem van Fritz Wunderlich.

Frühlingszeit, inmiddels plaatsgemaakt voor Sommerzeit. Maar we waren dus gisteren in Wenen, in Prater. Ja, en daar blijven we ook nog wel even in Wenen, als het dan Gerard de Roo uit Heemskerk ligt. Hij schrijft: goedemorgen, Ab. We zijn in het prachtige Wenen. En als we daar zijn, dan kunnen we niet voorbij gaan aan Beethoven. In Wenen, in het Pasqualati-haus, schreef hij zijn enige opera, Fidelio. Het Pasqualati-haus, een half uurtje lopen van het Theater an der Wien, waar de opera voor het eerst werd opgevoerd. In die opera, Fidelio, naar mijn idee een van de mooiste kwartetten. Mir ist wunderbar. De vier personages zingen na elkaar dezelfde melodie, maar ze uiten tegelijkertijd hun eigen, totaal verschillende gevoelens en gedachten. Prachtig.

mir ist so wunderbar. Het kwartet uit de eerste acte van de opera Fidelio van Ludwig van Beethoven, gezongen door vier fantastische zangers: Barbara Bonney, Charlotte Margiono, Deon van der Wald en Laszlo Polgár. Kamerorkest van Europa onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. En dat was de muziek in de kettingreactie voor vanochtend. Wat mag je morgen opvolgen? Gaan we verder met het prachtige samensmelten van stemmen bijvoorbeeld. Of weer een heel andere richting op. Blijven we bijvoorbeeld nog in de stad Wenen? Wij blijven sowieso hier benieuwd naar wat er binnen gaat komen. En je weet het, jouw reactie via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Emily Bynum en Andrew West in het eerste deel Allegro Malinconico uit de fluitsonate van Francis Poulenc.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

5 uur. Nou, inmiddels is het al bijna 10 uur. Maar in dit heerlijke chanson van Jacques Dutronc is het dus 5 uur en Parijs wordt wakker. Aangename temperaturen volgens mij 5 uur. Met deze warme temperaturen verder op de dag. En we hoorden de stemmen van Philippe Elan en het Amstelkwartet. Daarbij de saxofoons van het Amstelkwartet. En van een kwartet nu naar een trio, het Delta Piano Trio in de romance uit het Piano Trio van Alexander Borodin.

Het Delta Piano Trio hoorde je in de romance. Tweede deel uit het Piano Trio in D groot van Alexander Borodin. Zometeen een hele symfonie gewijd aan de zomer. De zomer in al haar facetten. Door een componist die heel goed heeft geluisterd ook naar Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. Wie dat is en hoe dat ongeveer gaat klinken, dat hoor je dus straks in deze klassieker van Avro Tros op NPO Klassiek. Maar eerst muziek van Charlie Chaplin. De finale uit zijn eigen film Modern Times.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Ster. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte van de komende 3 dagen. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten ook sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan het asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet daarom extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten bijvoorbeeld zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval nog de hele dag duren in Frankrijk. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In de mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen met de computersystemen zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met hun wachtwoorden voor bijvoorbeeld Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden nu het gezicht of vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld een telefoon te openen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het nog wat warmer worden, dan wordt het in het zuiden 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

intermezzo uit Harry Janos van de Hongaarse componist Zoltán Kodály, gespeeld door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer. Ja, en na die opwinding even de rust opzoeken, dat is sowieso heel gezond op deze hete dag. Du bist die Ruhe, lied van Franz Schubert. Thomas Quasthoff zingt het met het Kamerorkest van Europa onder leiding van Claudio Abbado.

Thomas Kwasthof, Kamerorkest van Europa, onder leiding van Claudio Abbado. En Kwasthof hoorde je in het lied Dubis Tirou van Schubert. En dan nu heel toepasselijke muziek op deze snikhete juniwoensdag met het hitteplan in werking. Namelijk de 9e symfonie van Jozef Joachim Raff. En die is getiteld die 9e Im Sommer, in de zomer. Vergeten meester Raff uit de 19e eeuw, ooit even beroemd als Brahms, leerling en assistent van Liszt was hij. En in zijn tijd ook nog de natuurlijke opvolger van Schumann genoemd. Maar daarna vrijwel volledig uit het geheugen weggegleden. En dat allemaal ten onrechte. Vier delen heeft deze symfonie, deze zomersymfonie, met een heel eigen titel ook per deel. Het eerste, zometeen, heet Ein heißer Tag, een hete dag. En dat deel verklankt precies wat wij nu voelen. De loomheid die over het land hangt, de lucht die trilt boven de velden, het zweet op je voorhoofd. En aan het slot zwelt de muziek aan tot een groot contrapuntisch onweer, met gierende piccolo's, eindelijk die verkoelende zomerbui. Dat is deel 1. Dan deel 2, die heet Die Jagd der Elfen, de jacht van de elfjes. En hier hoor je hoe aandachtig Raff geluisterd heeft naar Mendelssohns Midsomernachtsdroom. Oberon en Titania, de elfenkoning en koningin, die verschijnen. Het hele elfenvolk verzamelt zich en in een sprankelend, fladderend scherzo jagen ze door de midsomernacht en verdwijnen weer op fluwelen, doorzichtige elfenvleugeltjes. Derde deel heet Ik Klok, is een herderslied, traag, pastoraal, middag in de schaduw, in de heerlijke schaduw van een boom. En het slot, Zum Erntekranz, viert uitbundig het binnenhalen van de oogst, want dat gebeurt ook in de zomer, de nazomer. Dansende boeren, volle schuren, de zomer op zijn hoogtepunt. De zomer volgens Jozef Joachim Raff.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

de vreugde van de oogst. Want het oogsten, dat hoort ook bij de zomer. Helemaal aan het einde, de nazomer, die dan weer overgaat in de herfst. Het vierde deel en daarvoor de andere delen uit de negende symfonie van Jozef Joachim Raff, Im Sommer. Bamberger Symphonicus speelde het onder leiding van Hans Stadelmeier. Ja, en straks meer muzikaal oogsten in deze klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Ook even luisteren naar Lisa Jacobs, violiste en artistiek leider van het festival Zeeland Klassiek. Dat gaat overmorgen, vrijdag, van start. Meer daarover dus zometeen. Maar nu eerst nog een lekkere, luchtige rag van Scott Joplin.

0: NPO Klassiek. Ze komen er weer aan. De zomeravondconcerten van NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer, met live optredens van festivals in Nederland en daarbuiten. Het zomeravondconcert hoor je vanaf maandag een zomerlang, elke avond om 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
8: Appetito.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
12: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn 6 mensen aangehouden vanwege mogelijke stemfraude in Gorinchem. De verdachten zijn tussen de 20 en 65 en komen allemaal uit Gorinchem. Bij de gemeenteraadsverkiezing in Gorinchem afgelopen maart werd er bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. Het veroorzaakte twijfel over de uitslag. Daarom besloot de gemeenteraad dat de verkiezingen overnieuw moesten. Het OM zegt dat de handtekeningen op de volmachten vermoedelijk zijn nagemaakt. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou voor 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. De Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer, het is dus zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Er staat daarbij ook weinig wind. Morgen wordt het nog wat warmer, dan kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Huh? Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

dubbelconcert van Vivaldi. Het concert voor twee violen, in dit geval RV510. Gespeeld door Dmitri Sinkovski en Riccardo Minasi. Samen met het ensemble Il Pomodoro. En dan nu muziek van het NPO Klassiek album van de week. Daarop pianist Denis Kozhukin, een grote vriend ook van Janine Jansen. En ook vaak aanwezig tussen kerst en oud en nieuw op haar internationaal kamermuziekfestival Utrecht. Je hebt hem vast wel eens voorbij horen zien komen. Maar deze soloplaat is dus CD van de week op NPO Klassiek. En daarop speelt Denis prachtige muziek van Haydn.

heerlijk verkoelende muziek, om die term weer eens te gebruiken op deze warme dag. Het Larghetto uit de pianosonate nummer 57 van Joseph Haydn. En dat werk in zijn geheel gespeeld door Denis Kozoukhin en andere werken op het album van de week van NPO Klassiek, te vinden op npoklassiek.nl. Van de ene componist, de Nestor, want hij was ouder, naar de jongere collega uit de klassieke tijd in deze klassieken van Avro Tros, Mozart. Nu zijn hoboconcert, geschreven in 1777 voor hoboist Giuseppe Ferlendis. En die was er zelf zo blij mee dat hij daarna nog een paar keer hergebruikte, Mozart dan. Toen een andere hoboist, Friedrich Ramm, het te spelen kreeg, raakte die zo verliefd op het stuk dat hij het wel 5 keer achter elkaar uitvoerde. En Mozart noemde het lachend Ramms Cheval de Bataille, zijn paradepaardje. En er is nog een geheim. Mozart werkt het concert later om tot zijn beroemde fluitconcert in de dezelfde noten, ander instrument. 2 concerten voor de prijs van 1. Helder, zonnig, vol speelse loopjes. Mozart in zijn meest onbekommerde stemming. Dat hoboconcert hier gespeeld door Alexei Ogrinchuk en zijn collega's tezamen in het Concertgebouw Kamerorkest.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het hoboconcert van Wolfgang Amadeus Mozart met als solist Alexei Ogrinchuk. En daarbij zijn collega's, want hij speelt nog steeds in het Concertgebouworkest, tezamen hier in het Concertgebouw Kamerorkest.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: Ja, Filip Jarowski, even de vrolijkheid in zingend, maar ook een trompet nadoen. Dat kan allemaal in Colombien, samen met de quatuor Eben en Jérôme Ducrot aan de piano. Muziek van Georges Brassens. Komende vrijdag, dat is al overmorgen, dan is het zover. De feestelijke opening van Festival Zeeland Klassiek, editie 2026. Het zinderende kamermuziekfestival van violiste Lisa Jacobs. 10 dagen lang wordt Zeeland één groot podium van internationaal topniveau. Ja, en de voorbereidingen zijn achter de schermen natuurlijk volle gang. Ik dacht even de festivalkoorts peilen bij de vrouw die dit allemaal bedenkt en regisseert en ook nog meespeelt. Goedemorgen Lisa, vertel.
1: Goedemorgen lieve Ab. Ja, het begint nu echt wel te kriebelen. Aanstaande vrijdag gaat Festival Zeeland Klassiek weer van start. En ik kan je vertellen, we zijn al volop aan het repeteren. Dit jaar is ons thema Amusing. Eigenlijk met een knipoog geïnspireerd op de 9 muzen uit de Griekse oudheid. En wat hebben we weer een fantastische muzici te gast. Internationale sterren zoals de Roemeense cellist André Ionita en onze eigen Nicola Meeuwse komen naar Zeeland. Maar ook dierbare vrienden als pianisten Lauma Skride, cellist Anton Spronk, Joost Willemsen, Lech Uschinski, Hawieg Elders. Ze zijn er allemaal bij. En dan hebben we ook nog onze young artist dit jaar. Van de conservatoria van Den Haag, Maastricht, Gent en Rotterdam. Zij spelen mee tijdens het openings- en slotweekend. En dat zorgt altijd voor zo'n geweldige explosie van energie. Persoonlijk kijk ik uit naar het concert van 1 juli. Dan brengen we het bijzondere werk Narcissus van de Zeeuwse componiste Catharina Clement ten gehore. Dat plaatsen we die avond naast de tweede partita van Johann Sebastian Bach. En we hebben leuk nieuws voor gezinnen. Namelijk de gratis kindervoorstelling Jessie op 30 juni om 4 uur in de Zeeuwse Concertzaal. Dus neem gezellig iedereen mee. Kortom, ik hoop jullie allemaal te zien bij Festival Zeeland Klassiek. Groetjes!

Serenade Español van Alexander Glazunov. Door twee van die topmuzici, benoemd al door Lisa Jacobs, ze gaan optreden tijdens het Festival Zeeland Klassiek 2026. We hoorden cellist Anton Spronk en pianist Daniel van der Hoeven. Daniel die gaat komende vrijdagavond spelen in dat openingsconcert van Festival Zeeland Klassiek in het pianoquintet van Ray Vaughan Williams. Ook het programma Lisa en haar string soloist in een strijkersymfonie van Mendelssohn en Apollon Musaget. Apollo, de muzenleider van Igor Stravinsky. Meer informatie allemaal op festivalzeelandklassiek.nl. Ja, Vaughan Williams, ik heb zijn naam net al genoemd. Kamermuziek dus, komende vrijdagavond. Nu muziek die precies 83 jaar geleden in de Royal Albert Hall 24 juni 1943 in première ging. Ray Vaughan Williams zelf op het podium op de bok, 70 jaar oud, om de première van zijn vijfde symfonie te dirigeren. Midden in de oorlog gebeurde dat, terwijl de bommen op Londen vielen. En hij schreef geen muziek van woede en wanhoop, maar van vrede. Zacht, sereen en troostend, alsof hij het land wilde herinneren aan alles wat het waard was om te bewaren. En toen klonk voor het eerst dat prachtige eerste deel, alsof het uit de nevelen van de Engelse Cotswolds ontstaat. Preludio, het begin van die vijfde symfonie van Vaughan Williams.

0: waardevolle, vreedzame muziek gecomponeerd in een tijd van oorlog. Begin van de vijfde symfonie van Vaughan Williams door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Manzi, op deze dag in première gegaan in 1943 in Londen. En zometeen weer een nieuwe première van de Muziekfabriek met Karin. Ja.
1: Ja, het is elke dag weer heerlijk. Dat is fijn toch, Ab, aan ons werk?
0: Ja, elke dag weer nieuw.
1: Ja, je trekt die deur, jij trekt zometeen die studiodeur, die gooi je achter je dicht.
0: En dan blijft de airco werken ook.
1: En dan blijft dat is een groot voordeel.
0: Verder vertellen, ja.
1: Daarom dacht ik, ik doe een verkoelend walsje.
0: Lichte voetbalvibes ook voor sommigen?
1: Zeker. Huh? Dat heb ik namelijk vannacht gezien hoe Ghana Engeland op 0-0 hield. Ik heb door de kamer gewalst.
0: Kijk eens aan.
1: Dus ja, dat klopt helemaal.
0: En het valt ook weer samen met de opvolging van Keir Starmer allemaal. Dat soort dingen. Misschien ook een beetje een 0-0 punt. We gaan verder. Ja, ik ga ook een walsje nog even doen. De woodnims, de woudelfjes, de nimfen. Die dansen ook in de schaduw onder de bomen van Eric Coates. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf, virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Die werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht, waardoor al vermoed werd dat er fraude werd gepleegd. De 6 die nu zijn opgepakt zouden volgens de OM handtekeningen hebben vervalst op deze volmachten. Daarmee kan je namens iemand anders stemmen. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet. Er zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer, het is zonnig en heet dus, met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Morgen wordt het nog wat warmer, dan kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. Tros.
4: Waar ik blij van word. Tot diep in de nacht. WK mannenvoetbal kijken. Vooral als Ghana gelijk speelt tegen Engeland. Wals ik door de kamer. Op Shostakovich.
0: De Muziekfabriek. Met Karin Lacour.

André Rieu, grote en superslimme doorbraak. Hij speelde dit op zijn viool in de rust van een Champions League wedstrijd tussen Ajax en Bayern München in 1995. En meteen de dag erna vlogen Rieu's cd's in heel Europa de toonbanken over. Je hoorde die wals nummer 2 van Shostakovich nu door verkoelende blazer, saxofoniste Jazz Gillum en vrienden gespeeld. Het is de Muziekfabriek, jouw klassiek lunchprogramma met vandaag ijskoele Antarctica klanken op klarinet en piano, Star Trek mijmermuziek en een wiegelied voor in de schaduw door Fautjes Eet gezongen. En ik zoek graag muziek uit bij jouw mooi moment. Dus vertel me waar je lekker op doorsuddert. Iets wat deze middag net iets beter maakt, zeg het met de NPO Luister-app.

0: Holland Baroque met Rachel Potcher op viool. Ze speelde een vioolconcert in Bes van Antonio Vivaldi.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, wat een woensdag hitte. Ik had te doen met de meester van mijn kind vanochtend. Het lokaal, het klaslokaal, was voor 9 uur al 27 graden. En ik sta hier, chic, labbekakkerig, in een optimaal werkende NPO Klassiek airco. Als het even zou kunnen, zou ik hier nooit meer weggaan. Deze temperaturen zijn het niet voor mij. En ik belde mijn zusje, die had hetzelfde. Die zei, ik word er een beetje ongelukkig van. En dan denk ik ook aan mensen die heel veel buiten moeten zijn. Bijvoorbeeld voor hun werk, ook vandaag. Of mensen die juist in een heel warm huis zitten, waar het moeilijk koel wordt. Ik zou willen zeggen, hou vol. Het is dit weekend weer voorbij. Dat begrijp ik tot nu toe. En deze muziek, deze track van vandaag, biedt ijskoud tegengif. Saxofonist en componist Jabra Latham. Hij schreef een ode aan Antarctica, getiteld Antarctic Triptych. En je hoort het op klarinet en piano gespeeld.

Andrew Seymour op klarinet, Karen Smithies op piano. Ze speelde Jebra Latham's Antarctic Triptych. Het deel Hut, hoorde je. Gaat over de eenvoudige verblijfplaatsen die mensen op dat continent bouwen. En ja, deze ijskoude muziek was ook bedoeld voor mensen die het echt te heet hebben, mede door hun beroep. En ik krijg zo'n leuk bericht van luisteraar Marianne via de NPO Luister-app. Ik heb zojuist de pakketbezorger blij gemaakt met een ijsje. Het werd stralend ontvangen.

0: Ilya's theme uit Star Trek, geschreven door Jerry Goldsmith. En daarvoor hoorde je Lili Lila van Philip Stopford, gezongen door Foetjes 8. Mooi moment. Wat stemt je vrolijk? Waar sudder je op door? Zeg het met de NPO Luister-app, dan vinden wij er muziek bij. Anja schrijft, hallo Karien, zeer tevreden. Rijden we naar huis vanuit Domburg. Afgelopen vrijdag werd ik 60. Feestelijk gevierd met een lang weekend met kinderen, kleinkinderen en mijn lieve moeder. Wat een rijkdom. We rijden nog een half uurtje en zouden heel graag een klassieke weergave van Summertime horen. Zou dat niet een mooie afsluiting zijn? Nou, Anja, heel toevallig, die komt straks. Het is namelijk onze hit van de week. Dus blijf lekker luisteren. En Bert Hazeleger schrijft iets prachtigs. Drenthe. Het is juni. Dag en nacht worden bijna één. Ze zweven ongemerkt samen tot een continu spel van licht, warmte en een hoog zomers gevoel. Ik zit op de fiets. In mijn neus komen zoete geuren van bloeiende jasmijn en lindes. Van het drogend gras op langgerekte strepen op de zinderende weide. Dit zijn de bijzondere momenten dat zelfs de allereerste herinneringen naar boven komen drijven als spontaan plezier van toen en nu. Jeetje, het is woensdag gedichtdag. Dat is aan Bert Hazeleger wel te merken. En tot slot Willy Anne met een mooie foto van een zonsondergang of na zonsondergang. Mijn mooi moment, schrijft ze, was gisteravond. Lichtjes bij en in de vijver, vogels in de bomen. Wat een heerlijk weer hebben we, vooral 's avonds. Ja, dan kan natuurlijk een midzomernacht voor jou niet ontbreken, Willianne. Vol lichtjes en feest van dieren en mensen tot in de kleine uurtjes. Geschreven door de Zweedse componist Hugo Alfvén.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Een feestende, lichtende midzomernacht voor luisteraar Willianne in haar avondtuin. Je hoort het Helsingborg Symfonieorkest onder leiding van dirigent Okko Kamu met deze muziek van Hugo Alphen. En ook luisteraar Bert Hazeleger met zijn Drentse zinderende landschap zo mooi omschreven. En Anja op de terugweg van haar lange verjaarsweekend. Dank jullie wel voor de mooie momenten. Het maakt deze woensdag toch, ja, beter.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.

0: De Serenata uit de Suite Italienne van Igor Stravinsky. Je hoorde Nicolas Alstedt op cello en Elsbeth Moser op bajaan. Daarvoor speelde Paul Lewis op piano en Allegretto van Franz Schubert. En afgelopen maandag, misschien hoorde je het in dit programma, gepresenteerd door Selma, was haar laatste dag bij ons. Stagiair Irene en producer Loes en ik waren toch benieuwd, wat heeft ze nou eigenlijk geleerd hier bij ons, bij de Muziekfabriek, in de afgelopen maanden, het afgelopen half jaar. En wij vroegen er ook of ze misschien nog een klein stukje muziek voor ons had ter afscheid. Nou, dat had ze allebei. Luister maar, Irene vertelt het zelf.
1: Deze stage was echt geweldig. En de afgelopen maanden heb ik echt heel veel geleerd. Hoe zoek je mooie muziek uit? Hoe zet je het in een goede volgorde? En hoe schrijf je de mooie tekst uit? En natuurlijk al die knoppen in de studio. En dit neem ik allemaal mee in de toekomst. En als afscheid heb ik een stuk uitgekozen dat eigenlijk door Vivaldi is geschreven. Het Presto van de Zomer uit Vierjarige Tijden. En dit is dan uitgevoerd door de band Flerk. En die hebben er helemaal hun eigen draai aan gegeven. En dit heb ik ook gekozen omdat ik het als violiste zelf heel leuk vind om klassieke muziek net op een andere manier te spelen. Dat je denkt, oh ja, dus zo kan het ook.

presto dall'estate. Vivaldi, maar dan in de versie van die heerlijke Nederlandse band Flerk. Uitgekozen door onze stagiair Irene. Oud-stagiair moet ik zeggen. Ze zegt hiermee met deze muziek gedag. En wij zeggen ja, dankjewel Irene. En wie weet, tot heel snel.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbel tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbel tot concertvleugel. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te gaan werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eigenlijk eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. Een hardstijlfestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden bijvoorbeeld thuis beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro op het moederbedrijf van Centerparks. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 vakantieparken in Nederland. Het weer, het is zonnig en heet dus. Op veel plaatsen is het al boven de 30 graden. Morgen kan het maximaal 37 graden worden. Maar in het noorden is het dan iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
2: We gaan om 2:30 lekker lang luisteren naar Schumann's introductie en Allegro Appassionato. Maar eerst Prokofjev's eerste.
3: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

De finale van de klassieke symfonie van Sergei Prokofjev. Zijn symfonie nummer 1. Wat fijn dat je luistert. Daarbij bent in deze muziekfabriek op woensdag 24 juni... jouw klassiek lunchprogramma met zo een kip. In woorden van dichter Charlotte Mutsaars en in muziek van componist Ottorino Respighi. Maar eerst even zwelgen met countertenor Philippe Jaroussky. Hij zingt Ik ben geboren om te huilen. Sonata a lagrimar.

0: countertenor. Philippe Jaroussky zong samen met alt Nathalie Stutzman bij Orfeo 55 Sonata a Lagrimar uit Giulio Cesare in Egitto van Georg Friedrich Händel.
1: Goed idee!
0: Woensdag, gedichtdag met vandaag een gedicht van een vrouw die ik enorm bewonder. Dichteres, kunstenaar, schrijfster Charlotte Mutsaars. Volstrekt eigenzinnig, steengoed. Een beetje, ja, soms moeilijk. Een beetje lastig te vatten en daardoor extra spannend. Ze geeft met haar werk graag een stem aan, zoals ze zelf samenvat, outsiders, eenzaten en dieren. Nou, zeer toepasselijk op deze woensdag gehakt. Nee, gedichtdag. Mutsaars gedicht heeft de titel Big Bang tot troost. Ze kopen een kip en ze kopen een haan en ze zeggen het ei is van mij. Het kuiken komt uit, ze brengen het groot en dan komen ze af met de bijl. En niemand die er tranen om laat of een lijvig boek over schrijft. Als hun eigen broed het leven verlaat, is het dikste boek nog te klein. Na de nieuwe Big Bang is dit alles voorbij. De kip en het ei. En ook zij.

La Gallina, duidelijk. De kip uit Gli Uccelli. De vogels van Ottorino Respighi. Je hoorde Academy of St. Martin in the Fields.

0: Een van mijn favoriete eindjes in deze muziek. Ledronet uit Ma Mère Loire van Maurice Ravel. Door het Flex Ensemble gespeeld. En daarvoor hoorde je gitarist John Williams met een wals van Agustín Barrios Mangoré.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Ja, en dan heb ik nog een feitje. Goed passend bij deze woensdag gedichtdag. Want wist je dat componist Robert Schumann lange tijd niet kon kiezen? Wilde hij nou componist worden of toch dichter? Niet zo vreemd, hij groeide op tussen de boeken als kind. Zijn vader was boekhandelaar, uitgever en schrijver. En de jonge Schumann verslond verhalen, las gedichten en vulde notitieboekjes met ideeën, dromen en teksten. En muziek en literatuur bleven voor hem altijd bij elkaar horen. Hij zei later zelfs dat muziek en poëzie twee manieren zijn om hetzelfde uit te drukken. Ik citeer Robert Schumann: licht laten schijnen in de diepte van het menselijk hart. Dat is de roeping van de kunstenaar. Je hoort nu zijn introductie en Allegro Appassionato. Muziek als ware het een romantisch gedicht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Robert Schumann's introductie en Allegro Appassionato. Je hoort het Deutsches Symfonieorchester Berlin onder leiding van dirigent Hannu Lintu en Angela Hewitt op piano. Hit van de week. En weer, zoals elke dag deze week, een andere versie van die hit van de week. We hoorden maandag al een versie voor viool en piano. Gisteren een a cappella versie van Summertime, dat beroemde lied van George Gershwin. En vandaag, passend bij de loomheid die ons massaal bevangt, hoor je Summertime door een orkest met Maurice André op trompet en zijn dochter Beatrice André op hobo.

summertime versie van Maurice André op trompet en Beatrice André op hobo. En ja, vast iets om je op te verheugen. Aanstaande vrijdag doen we natuurlijk hit van de week, karaoke. Meezingen met onze hit via npoklassiek.nl/live zie je dan de tekst met die basis bovenste beste versie van Summertime door Ella Fitzgerald gezongen. Wat een hit van de week.

0: World Sing Matilda in de versie van Made in Berlin. Sander Zwiep, dankjewel voor weer eens mijn programma redden.
1: Oh joh, dat was
0: zo fijn. Ja, ik moest iets uploaden. Dan zijn hier dus allerhande systemen waar je muziek in kan stoppen. En dan moet het ergens in de studio eruit komen.
1: Ja.
0: En het kwam er niet uit.
1: Nee, en maar toen opeens wel.
0: Ja, dus, een beetje, als jij het doet. Dan
1: ik moest ook allemaal dingen uploaden, want ik heb een wereldpremiere vanmiddag.
0: Hè?
1: Ja, mensen die het spel Assassin's Creed spelen. Heel populaire gameserie.
0: Ja, ja.
1: Wij
0: ja.
1: hebben als maatwerk de wereldpremiere van een nieuwe track.
0: Niet.
1: Voor een nieuw deel van dat spel.
0: Oké. Okay.
1: Ja, die ontwikkelaar vond ons blijkbaar aardig genoeg. Dus wij mogen om 15:15 als eerste wereldwijd die track draaien. Een sea shanty. Een nieuwe sea shanty.
0: Een sea shanty die in Assassin's Creed in de nieuwe versie...
1: Black Flag, ja.
0: Dit, als je dit ons toch 10 jaar geleden had verteld, hè, Sander?
1: Going places.
0: Hadden we nooit gedacht. Fantastisch. Oké, nou. We symfoniseren lekker naar je toe met Emily Meijer. En geniet van Sander en zijn wereldprimeur en zijn wereldprogramma en zijn wereldkarakter. Dag.
1: Zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Ster. Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, behalve de Waddeneilanden, heeft het KNMI bekendgemaakt. De waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstijlfestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen in Nederland betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Blijkt uit representatief onderzoek van Instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Daar zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid. Want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. En ook liepen de kosten voor Duitsland steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Dat is een stuk goedkoper dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is heet. Waarschijnlijk wordt het vandaag maximaal 36 graden. 's Nachts is het een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje dus voor heel Nederland gelden, behalve de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
4: Vergeet Mozart. Felix Mendelssohn is de productiefste pubercomponist uit de geschiedenis. 4 opera's, 5 soloconcerten, dozen vol losse pareltjes en maar liefst 13 symfonieën voor strijkers.
5: Maatwerk.
4: Je zou het er warm voor krijgen.
5: Met Sander Zwiep.

0: muziek van de puber Felix Mendelssohn. Het is maar goed dat hij nog geen PlayStation, Xbox of Switch in huis had. Anders hadden we misschien veel minder muziek van hem gehad. Dit was zijn 11e strijkerssymfonie, tussen zijn 11e en 15e gecomponeerd. Nieuwe symfonie uit Amsterdam onder leiding van Lev Marquise. En voor gamers onder ons, het wordt een bijzondere middag, want ik heb straks een wereldpremière, een nieuwe Sea Shanty. Gecomponeerd voor Assassin's Creed Black Flag, een nieuwe editie van die game. Straks rond 3:15 de première.
1: De bestemming.
0: Dat is een plaats in Nederland. Als je die raadt, je weet het, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints zijn André Hazes, Bonaventura en Castellum Laudium. Een ABC'tje dus. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. André Hazes, Bonaventura, Castellum Laudium.

Het Van Baarle-trio speelde het slotdeel uit het eerste pianotrio van Mendelssohn. En dat deden ze strak als op rails. En dat is heel toepasselijk, want dit was het pianotrio in de versie 1839. Voor Nederland een mooi jaartal. Het was het jaar waarin de eerste tjoek-tjoek door de polders tussen, ergens in de buurt van Haarlem, dieselde of stoomde met de snelheid van een standaard fatbike anno 2026. De tijden zijn veranderd. De muziek van toen die blijft. We gaan verder terug in de tijd met Johann Christoph Bach. Actuele klanken, want het is belangrijk om goed te drinken, dames en heren. Ach, dass ich Wassers genug hätte.

0: Ja, dit weekend best wel kans op wat water. 40% neerslagkans zaterdag en zondag. En hier ging het over water om tranen mee te kunnen maken. Lamento, ach, dass ich was es genug hätte om te kunnen wenen. Een bepaald muziekgenre, dat vult haar teksten mee. Pascal Bertin, countertenor bij Liangeli Genève, onder leiding van Stephen MacLeod. Muziek van Johann Christoph Bach.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ja, van de regen in de drup en een rivier vol water. Robert Schumann was bekend natuurlijk met de Rijn. Die stroomde dan verder via ons land een zee in. Ben benieuwd of die in ons land ook nog langs de bestemming van vandaag zou stromen. Wie weet. Dit zijn de delen 3 en 4. Niet uit de Rijnische symfonie, maar nu is symfonie 4 van Schumann. Staatskapelle Dresden onder leiding van Christian Tielemann.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, dat was het slot uit de vierde symfonie van Robert Schumann, Staatskapelle Dresden onder leiding van Christian Thielemann. Nu muziek van Händel. En probeer dan ook eens de klank van de wereld anno 1750 voor te stellen. Dus ook buiten de concertzalen, de salons. Hoe klonk het op zee bijvoorbeeld, aan dek tijdens het zeilen hijsen en ankerlichten?
1: I'll go no more a-roving with you, fair maid. Then a great big Dutchman rammed my bow. Mark well what I do say. For a great big Dutchman rammed my bow and said, young man, this is mijn vrouw. I'll go no more a-roving with you, fair maid.
0: Ja, wat een sfeertje. Dit is een quasi-oude shanty. In 2013 door Sean Dager nieuw gecomponeerd voor de game Assassin's Creed Black Flag. Over 6 minuten de wereldpremière van een nieuwe sea shanty. Een gloednieuw zeemanslied voor een nieuwe versie van Black Flag. En wij van Maatwerk hebben dus zowaar echt de wereldpremière.

Ja, mensen, wat een geweldige sfeer. Gloednieuw, maar het klinkt alsof het al jaren over het dek schalt. Burn Blackbeard's beard van Sean Dagger speciaal voor het spel Assassin's Creed Black Flag Resynced. Op 9 juli aanstaande komt het uit. Hou de website van Ubisoft in de gaten of zoiets. En leuk voor de beeldvorming. Deze componist heeft het ooit ingezongen toen hij met zijn vrouw een weekendje weg was naar een of ander wellness center. En op zo'n kamer zat hij dat dus in te schreeuwen. En het schijnt dat het personeel daar toch ook dacht van wat gebeurt er allemaal in die kamer. Maar met leuk resultaat. Om 3 uur verschijnt ook een interview op de YouTube van NPO Klassiek. Mocht je dan denken, wat is dit allemaal Sander? Het is een hele leuke kerel, Sean Dagger. YouTube NPO Klassiek of NPOklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Ze komen er weer aan. De zomeravondconcerten van NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer, met live optredens van festivals in Nederland en daarbuiten. Het zomeravondconcert hoor je vanaf maandag een zomerlang, elke avond om 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Huh? Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen de komende dagen maatregelen vanwege de hitte. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar dat was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen de hitte kan hij wel, en er zijn ook blaadjes voor hem om te eten, maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet dus. Waarschijnlijk wordt het uiteindelijk vandaag maximaal 36 graden. 'S Nachts is het uiteindelijk niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
8: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Brahms, symfonie 2, vers 3. Wat is dat toch genieten, hè, mensen? Zo'n orkest met mensen van vlees en bloed aan het werk samen. In dat kader best goed nieuws lees ik zojuist van het muziekstreamingfront. 3/4 van de Nederlanders wil een AI-label op muziek die door kunstmatige intelligentie is voortgebracht, lees ik op nos.nl. Goeie zaak. Er wordt zoveel zieloze klanksoep geüpload tegenwoordig, terwijl muziek toch bij uitstek het bastion van onversneden menselijkheid moet zijn, toch? Nou mensen, de muziek in maatwerk is sowieso 100% AI-vrij.
1: De bestemming.
0: Dat is een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Misschien ook wel een AI-filter. Nou, de hints zijn André Hazes, Bonaventura en Castellum Laurium. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. André Hazes, Bonaventura, Castellum Laurium.

Ja, ook voor ons als medewerkers van NPO Klassiek is zo'n album van de week hartstikke leuk. Want zo ontdek je dus van dit soort kleine rustige pareltjes waar je normaal misschien overheen kijkt. Het langzame deel uit sonate 33 voor piano van Joseph Haydn, Denis Kozhugin. En hij speelt nog veel meer. Je kunt het beluisteren op npoklassiek.nl.

0: Vogtjes eet met een prachtig bloemrijk werk van Eric Whittaker, Go Lovely Rose. En die roos, daar horen we nog meer over.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Want deze zomer kan je in een prachtig landelijke omgeving genieten van Der Rosenkavalier van Richard Strauss. Opera Spanga brengt hem van 23 juli tot en met 13 augustus op de Lindendijk 11 in Spanga. Ik citeer, Opera Spanga presenteert Der Rosenkavalier in een tijd waarin de vrouw een steeds prominentere rol in de samenleving trachtte in te nemen. Er een van Freud's theorieën rond waren dat seksualiteit de oorzaak is van een gestoorde psyche, maakten drie cosmopoliete mannen, Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal en Harry Graaf, een opera, Der Rosenkavalier, voor drie getormenteerde sopranen en een oversexte bariton. Einde citaat. Het persbericht klinkt zeer interessant. www.operaspanga.nl, daar vind je alle informatie en speeltijden. De voorstelling is 12+. Deze muziek, alle leeftijden.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, misschien dat je deze muziek iets te warm vindt voor dit soort dagen. Maar ja, geniaal toch. Richard Strauss, wat hij allemaal uit een orkest tovert aan harmonieën en aan klankkleuren. De Rozenkavalier door het Kwantas Orkest Leipzig, onder leiding van Andries Nelsons. En van 23 juli tot 13 augustus kun je het dus meemaken live in een sprankelende uitvoering door Opera Spanga, het Verona van West-Stellingwerf. Alle informatie op operaspanga.nl.

De koning van de diepe pianoziel, Johannes Brahms, opus 118 nummer 5, romance, gespeeld door Lars Vogt, na het nachtlied uit de geistige gezengen van Max Reker door de King's Singers. Zometeen het laatste uur van Maatwerk voor vandaag met Sleigh Ride, De Winter van Vivaldi, een deel uit Winterreizen van Schubert en dwarrelende sneeuwvlokjes van Debussy.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf. Virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reuzenmuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man zelf ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annebos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om ermee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het uiteindelijk niet kouder dan een graad of 20. Morgen wordt het 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden, omdat het overal heet wordt. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, het is weer eens wat anders dan een koud washandje op je gezicht. Ik dacht, ik doe eens het geluid van lopen door de sneeuw. Helpt het al iets? Ja, wat een weertje. Sleigh Ride van Leroy Anderson.
1: De bestemming.
0: Tot zover het amateurtoneel. We gaan verder met zoeken naar de bestemming. 4:15 komen we eraan, hopelijk. En ja, als je het raadt, maak je kans op onze hoofdtelefoon. De hints zijn André Hazes. Hazes is de basis. Bonaventura en Castellum Laudium. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. André Hazes. Bonaventura, Castellum Laudium.

een beetje opgeleukt. Ja, zo zie ik het een beetje voor me. Max Richter, een aantal jaar geleden. Het is allemaal goed en wel best een oké compositie van Vivaldi. Hij kan toch een iets andere akkoorden, een beetje meer spanning in het ritme. En voilà, The Four Seasons Recomposed. Dit was De Winter met Daniel Hope en het Concerthaus Kammerorchester Berlijn. En dan nu Winterreise van Schubert's Bevroren Tranen.

0: Ja, zo hoor je ijskoud The Snow is Dancing uit Children's Corner van Debussy, gespeeld door Kalefax, na bevroren tranen uit Winterreis van Franz Schubert. Peter Mattei, de Zweedse bariton, met Lars-David Nilsson aan de piano.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ja, hoewel het in sommige opzichten een onvolwassen jeugdwerk van me is, ben ik er alsnog zeer tevreden over. Zo sprak Tchaikovsky later in zijn leven over zijn eerste symfonie. Zijn broer Modest had gezegd dat Tchaikovsky zo hard had moeten werken aan een symfonie. Latere werken hadden hem veel minder moeite gekost. Maar ja, dit is dus het resultaat. Symfonie nummer 1, Winterdromen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Royal Liverpool Philharmonic, onder leiding van Vasily Pretenko, met de delen 2 en 3 uit de eerste symfonie van Tchaikovsky, de Winterdromen-symfonie. Als het gaat over hartverwarmende muziek, dan zit je goed bij de 10e editie van Nachtgeluiden Wassenaar. Op vrijdagavond 3 juli, volgende week vrijdag dus, op een prachtige locatie bij Wassenaar, brengen mezzosopraan Karin Strobos, trompetist André Heuvelman, pianist Henry Kelder en bassist Wilmar de Visser muziek van Morricone, Piazzolla, Reinaldo Haan. Allemaal muziek die je vaak op deze zender hoort door deze mensen. Wees erbij in Wassenaar, vrijdagavond 3 juli. Ga voor alle informatie naar heuvelmankelderdevisser.nl. En deze spelen ze ook.

Si dolce, el tormento, uit de Quarto Scherzo dell'Ariose Vaghezze van Monteverdi. In een inmiddels beroemde uitvoering door André Heuvelman, trompet, Henry Kelder, piano en Wilmar de Visser op contrabas.

0: de bestemming.
1: Ja, de hints van vandaag waren André Hazes, Bonaventura en Castellum Laudium. De dagfinalist is Pieter Hildering en hij schrijft, ik lees trouwens maar een deel voor van Pieters epistel, Salve, responsum est woorden. Andreas Hazes, mortuus est, postquam in nosocomium woordenie, cum gravi pneumonia admissus et ibi arresto cardiaco affectus est. Etcetera in Latijn. Geweldig, Pieter. Een enorm Latijns correct antwoord. André Hazes overleed in 2004 in het ziekenhuis van Woerden. De knoepert van een kerktoren die je vanaf de A12 kunt zien, hoort bij de kerk die gewijd is aan de heilige Bonaventura. En het Castellum Laudium was een Romeins fort dat ooit op de plek stond waar nu een Nederlandse gemeente woont, volgens bronnen de meest gemiddelde gemeente van Nederland. Daar werd ooit geboren organist Wim van Beek.

Het spel van organist Wim van Beek, geboren ooit in Woerden. Hij bespeelde het orgel in de Martinikerk in Groningen. Muziek van Johann Gottfried Walter. Meinen Jesum lasse ich nicht, variaties. Het leuke is, zo'n grote historische Nederlandse kerk is vaak in de zomer prima te doen qua temperatuur. Een middeleeuwse airco is het eigenlijk. Dus als je denkt, nou, hoe klinkt zo'n groot orgel in het echt in plaats van via mijn autospeakers of de huis hi-fi? Kijk eens op orgelagenda.nl. Orgelagenda.nl. En dan zie je dat alleen al de maand juni nog een hele waslijst aan concerten beschikbaar is. En in juli kun je lol op in Nederland. Ga eens bezoeken die reuzen van vroeger en van nu. Hierna een podium met Hans Hafmans. In maand het laatste woord aan de Schot James Matthew Barry. Die zei, wanneer je zon brengt in het leven van een ander, kun je de stralen niet weghouden van jezelf.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cécile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de Bilt warmer dan 32,6 graden. En daarmee was het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de Bilt zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Apkoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. De rechter besliste vandaag dat extra onderzoek niet nodig is. Het OM kwam eerder al tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens het OM heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen, zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. En dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat vanwege mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet. Het is maximaal 36 graden. Vannacht is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen wordt het 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.
9: Goedemiddag, welkom bij Podium van woensdag 24 juni. Met onder meer in deze uitzending de Amerikaanse componist Laurie Anderson ontvangt een grote prijs. En 2000 kinderen kreeg zij aan het zingen. Caro Kind kreeg deze week een lintje voor. Ik spreek haar zo.

0: Drie dansjes uit muziektheater van Henry Purcell, Amphitryon, door musicien de Saint-Julien, geleid door François Lazarevic. Heerlijk opzwepend. Zondag was het groot feest in het Amsterdamse Concertgebouw, Kinderkoren Instituut, want zo kun je het wel noemen. Nieuw Vocaal Amsterdam vierde er namelijk het 20-jarig jubileum met uiteraard veel zingende Amsterdamse jeugd. Voor oprichter Caro Kind was er nog een bijzondere verrassing. Ze werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar werk in de muziekeducatie voor kinderen. Caro Kind, van harte gefeliciteerd.
1: Heel hartelijk bedankt.
0: Een lintje. Zag je hem aankomen?
1: Nee, echt totaal niet. Dus het was een enorme verrassing.
0: Ja. Wat betekent het voor je?
1: Ja, het is echt fantastisch. Ik had dus geen idee. En ja, dat ik dit lintje kreeg was al heel bijzonder. Maar dat het was in aanwezigheid van al die kinderen, dat was geweldig. Ja. Want ja, ik doe dit werk dus al 20 jaar in de hoop dat je de kinderen daarmee gelukkig maakt. En in elk geval ben ik al 20 jaar heel erg gelukkig door mijn werk. En als je dan op zo'n moment ziet dat die kinderen inderdaad gelukkig zijn geworden door wat ik heb gedaan, samen met een heel groot team, ja, dat is fantastisch.
0: Dat is toch het mooiste wat er is? Ja. Even een stukje geschiedenis, Caro. 20 jaar geleden begon je met 15 kinderen, 2 koortjes. Inmiddels Nieuw Vocaal Amsterdam uitgegroeid tot een waar instituut. 500 leerlingen zingen mee op dit moment, verdeeld over tientallen koren. Daarnaast heb je ook nog eens 6 selectiekoren voor kinderen die echt veel met zingen bezig willen zijn en bijvoorbeeld ook bij de Nationale Opera willen meezingen. En alsof het niet genoeg is, gaan jullie ook nog naar scholen toe om kinderen daar aan het zingen te krijgen. 2000 kinderen, daar hebben we het over, hè, de afgelopen 20 jaar.
1: Ja.
0: Hoe heeft het nou zo'n vlucht kunnen nemen? Wat is de sleutel tot je succes?
1: Nou, ik denk dat de sleutel tot het succes is dat ik dit nooit in mijn eentje voor elkaar had kunnen krijgen. En dat het geweldig is dat zoveel mensen de droom die ik had hebben omarmd en met mij mee zijn gaan bouwen aan deze school. En dan spreek ik natuurlijk over een geweldig team, een geweldige RVT, partners zoals de Nationale Opera en Ballet en Capella Amsterdam. En ook natuurlijk het leerorkest met wie wij samen de scholen ingaan. En natuurlijk ook alle kinderen die zo ontzettend enthousiast onze lessen zijn gaan volgen en zijn opgeleid bij ons.
0: Ja.
1: Want we vinden het gewoon ontzettend belangrijk bij NVA dat ieder kind, ongeacht talent of achtergrond of financiële situatie, in staat moet kunnen zijn om hoogwaardig muziekonderwijs te volgen.
0: Ja, Nieuw Vocaal
1: Amsterdam. En dat doen we dus zowel door de scholen in te gaan als ook buitenschools onderwijs.
0: Precies.
1: Te geven.
0: Nieuw Vocaal Amsterdam is echt een pionierproject geweest. Had jij nou, Caro, een inspirerend voorbeeld?
1: Meerdere. al toen ik heel jong was, toen had ik als voorbeeld bijvoorbeeld ook Gondwana Voices. Dat vind ik een fantastisch voorbeeld. Helemaal uit Australië, dus ik heb ze nog niet zelf ontmoet.
0: Wat is dat?
1: Maar dat is een vergelijkbare koorinstituut met heel veel verschillende koren. En daar bereiken ze een heel hoog niveau. En daar zingen ze ook opera's. En heel veel repertoire dat zij zingen. Daar zijn wij heel enthousiast over bij Nieuw Vocaal Amsterdam. En zo heb je ook bijvoorbeeld Tapiola in Finland. En zo zijn er meerdere koren waar we heel enthousiast over zijn. En waar we af en toe ook mee uitwisselen. We zijn bijvoorbeeld ook naar Lissabon geweest. Naar een koor, dat heet Coro Infantile da Universidade da Lisboa. En dat was ook een geweldige ervaring. En het Cantemus koor uit Hongarije, uit Nyíregyházhegy, waar we ook regelmatig naartoe reizen. En waar we ook de competities bezoeken. Ja, dat is inderdaad geweldig dat kinderen dus bij ons kunnen binnenkomen en gewoon op school met een cursusje kennis maken en dat ze dan helemaal naar dat niveau kunnen doorgroeien, dat ze mee op reis gaan of dat ze bij de Nationale Opera zingen of een project met Capella Amsterdam.
0: Ja, nou, je hebt veel bereikt, heel veel bereikt. Heb je nog doelen, heb je nog ambities op tafel? Wat mag er nog komen?
1: Ja. Nou, wij willen graag nog meer leerlingen bij Nieuw Vocaal Amsterdam de kans geven om te profiteren hiervan. Om door de muziek niet alleen als muzikus te ontwikkelen, maar ook als mens. Want je leert zoveel van in een koor zingen. Je leert naar elkaar luisteren. Je leert zelfs tegelijk inademen. Je leert samen hele mooie projecten doen. Je leert verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Je leert zorgen voor elkaar. En ja, je ziet gewoon dat die kinderen daar ontzettend van opbloeien en van groeien. En daarom hebben we ook 6 locaties door heel Amsterdam, zodat alle kinderen uit alle wijken binnen een kwartiertje bij ons kunnen komen. Dus we hebben nu 500 leerlingen, maar we gaan eigenlijk voor de 700 de komende jaren.
0: Ja, leuk.
1: Dus dat zou mooi zijn.
0: Ik sprak een week geleden Marco de Souza van het leerorkest, want die bestaan ook 20 jaar. En diezelfde vraag bij hem. En hij twijfelde niet, want over 20 jaar bestaan we nog. Bestaan jullie over 20 jaar nog, Nieuw Vulkaan Amsterdam?
1: Zeker. Absoluut. Want het mooie is, ja, zoals ik al zei, dat ik het niet in mijn eentje doe. We zijn met een heel fijn groot team. En die droom die ik ooit 20 jaar geleden begonnen ben, die wordt door zoveel mensen omarmd, dat ik inmiddels rustig kan omvallen. En dan gaat alles gewoon door.
0: Nou, voorlopig niet hoor. Doe dat maar niet. Je bent nog onmisbaar. Karel
1: Kind, niet van plan.
0: Gefeliciteerd met 20 jaar. Gefeliciteerd met het lintje. En op naar de volgende 20 met Nieuw Vulkaan Amsterdam. Dankjewel. Hartelijk dank.
1: Heel hartelijk bedankt.
0: Hier zijn ze, Nieuw Vulkaan Amsterdam met een lied.

0: Een lied van Oswald Views, door Nieuw Vocaal Amsterdam, geleid door Caro Kind. Het instituut bestaat 20 jaar en afgelopen zondag werd het groots gevierd in het Amsterdamse Concertgebouw. En Caro Kind werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Op naar de volgende 20 jaar. Het is nu door 4:15, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Rijn Baartmans.
1: Goedemiddag. De meeste files staan op dit moment in de Randstad. Het is al sinds de middag druk bij Gorinchem vanwege wegwerkzaamheden en ongelukken. Dit merken we op zowel de A15 als op de A27. Op de A27 sta je in de file richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. 6 kilometer met een vertragingstijd van 20 minuten.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

La Soirée d'Engrenade uit Estampes van Claude Debussy. Muziek van Debussy voor twee piano's of zoals hier voor piano vierhandig. Het nieuwe album van Hélène Mercier en Louis Lortie. Hun tweede plaat met werken van Claude Debussy, vooral bewerkingen dit keer. Want Debussy schreef dit voor één pianist. Deze bewerking is van Jacques Durand. Volgens mij was dat de uitgever van Debussy. En dan opvallend een historische uitgave van de Willem Mengelberg Stichting. De Tchaikovsky-opname van het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg uit de jaren 20 en 30. Gerestaureerde opname. En je weet niet wat je hoort. Dit is uit Tchaikovsky's vierde symfonie, het derde deel Scherzo, Pizzicato, Ostinato.

11 juni 1929, de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het Concertgebouworkest, geleid door Willem Mengelberg, met het scherzo, volgehouden pizzicato, dus tokkelend door de deel heen uit de vierde symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Tchaikovsky-opname op 3 cd's, voornamelijk Concertgebouworkest, ook Berliner Philharmoniker en New York Philharmonic. En in het boekje staat, is heel interessant, hij heeft de broer van Tchaikovsky ontmoet, Willem Mengelberg, Modest Mussorgsky, en die zei, luister naar de uitvoeringen van Willem Mengelberg, je bent de enige die de juiste tempi aanhoudt, volgens mijn broer Piotr Ilyich. Nou, we kunnen dus hier enorm van leren. De vierde en de vijfde symfonie, de zesde staat er ook op. Dit is materiaal als goud.

Nou, eerst even een Freudiaanse rechtzetten. Want ik had het net over de broer van Piotr Ilyich Tchaikovsky, alsof dat Modest Mussorgsky was. Ja, die ligt natuurlijk veel makkelijker op de tong dan Modest Tchaikovsky. Maar Modest Tchaikovsky was dus vol lof voor Willem Engelberg en het Concertgebouworkest en die juiste tempi van de symfonie van Tchaikovsky. Maar dat even hersteld. Dit is Another Long Evening van Laurie Anderson. Amerikaans componist en performancekunstenaar Laurie Anderson heeft dit weekend de Kyoto-prijs voor de kunsten gewonnen. Die prijs wordt ook wel de Japanse Nobelprijs genoemd. De jury roemt haar unieke multimedia performances waarin experimentele muziek en pop samenkomen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

even wat feitjes. Ja, ik wist dat natuurlijk niet. Op 9 in de top 40 in Nederland. En het is het langstdurende hit ooit in de hitparade geweest, met een totale lengte van 8 minuten. We lieten de slot 3-4 minuten horen. Een grote hit van Laurie Anderson, Oh Superman, begin jaren 80. Nu heeft de Amerikaanse componist en performancekunstenaar de Kyoto-prijs voor de kunsten gewonnen. Je kunt het ook de Japanse Nobelprijs noemen dus.

Sopraan Victoria de Los Angeles zong over een blauw vogeltje een azulao. De festivalzomer is weer begonnen. Langs de Belgische rivier de Schelde vindt nog tot en met zondag het festival Stroom plaats. Morgen treedt duo Tokar op, klarinet-gitaar. Ze brengen Bartok en de Valia aan de oever van de rivier in het dorp Zeelen. Morgenavond speelt het Corpuskwartet in Abdij Rozenberg in Waasmunster met werk hedendaags van Kaya Sarjao. Voor elk wat wils dus, tot en met zondag in dorpen en steden langs de Schelde. Morgen gaat ook het Blaricum Music Festival van start. Anderhalve week lang staan verschillende muzici op het podium. Grote namen, Alexander Warenberg, Augustin Dumay, Rosanna Philippens. Het festival opent in de Vieterskerk met het Blaricum Chamber Orchestra met werk van Dvorak en Soek. Anderhalve week lang muziek op het Blaricum Music Festival. Vanaf vrijdag staat Zeeland in het teken van klassieke muziek. Het festival Zeeland Klassiek gaat de hele provincie door. Het opent met het pianoquintet van Vaughan Williams en een strijkerssymfonie van Mendelssohn. Prachtige muziek. Volgende week zondag speelt Nicola Meeuwsen Mozarts 23e pianoconcert tijdens het slotconcert. Openingsconcert in Middelburg vrijdag. Daar klinkt deze muziek Apollon Musaget van Stravinsky.

uit Apollon Musaget van Igor Stravinsky, het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Ricardo Chailly. Muziek die ook vrijdagavond klinkt in Middelburg, de opening van het Festival Zeeland Klassiek. De concerttips staan op npoklassiek.nl/podium. Een wat technisch nieuwtje. Er bestaat nu een robot die heet The Musician Hand. De Universiteit van Zuid-Californië ontwierp een opvallende robothand die zichzelf leert piano spelen op gehoor. Na slechts 2 minuten willekeurig spelen op een toetsenbord, een soort motorische speelfase, leert de hand een nieuwe melodie. Eigenlijk vergelijkbaar met hoe een kind een instrument ontdekt. Zonder bladmuziek kan de hand direct de noten naspelen. Het apparaatje heeft 4 met pezen aangedreven vingers en gebruikt neurale netwerken, zoals de mens die ook heeft. Daarin wordt het geluid van een melodie omgezet in bewegingen van de vingers. In een blinde test konden juryleden nauwelijks onderscheid maken tussen mens of robothand. Volgens de onderzoekers is dit vooral een bewijs voor een nieuwe vorm van robotica, waarbij systemen door trial and error leren bewegen en zich aanpassen. npoklassiek.nl/podium, daar kun je een en ander luisteren. Het is gelukkig een echte pianist met 2 handen. Dennis Kozugin, hij speelt Joseph Haydn.

0: Andante uit Pak en Beet, sonate nummer 33... van de tientallen die hij geschreven heeft, Joseph Haydn. Pianist pikt er een aantal uit, Dennis Kozoegin, voor zijn nieuwe album. Het is het album van de week op npoklassiek.nl. Kun je hem helemaal beluisteren. Even 6:08. Ja, tijd voor de files. Inderdaad, AWB Rijn Baartmans.
1: Op dit moment staan de meeste files in de Randstad en Noord-Brabant. Ook is het al sinds de middag druk bij Gorinchem vanwege wegwerkzaamheden en ongelukken. Nu zo'n 220 kilometer in totaal. Op de A50 sta je het langst in de file in de richting van Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is je vertraging 50 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht.
2: Podium met Hans Hafmans op

Le Musicien de Saint-Julien met deze Scotch tune uit Amphitryon van Henry Purcell. NTR Podium zometeen na het nieuws langs de randen van Klassiek met Bas Hagemeijer. En rond 6:30 in de gouden opname het Juilliard String Quartet, New York's kwartet van naam en faam. Ze bestaan dit jaar 80 jaar. We laten ze in de gouden opname deze week horen straks in het piano quintet van Robert Schumann, met niemand minder dan pianist Leonard Bernstein daarbij. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
6: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Memphis Depay schiet.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: Wie luistert, weet meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de Bild warmer dan 32,6 graden. En daarmee was het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de Bild zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes tot 75.000 euro krijgen. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit in de Filipijnen. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. De rechter besliste vandaag dat extra onderzoek niet nodig is. Het OM kwam eerder al tot de conclusie dat er niets verkeerds is gebeurd. Het is volgens het OM heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt daarnaast meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Het Hunebedcentrum in Borger in Drenthe bleek, zonder dat ze dat zelf wisten, een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van dat fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is gebleken dat het om een rog gaat. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme, subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden en die was 600 miljoen jaar oud. Het weer zonnig en heet bij maximaal 36 graden. Vannacht is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
6: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.
8: En met zometeen langs de randen van klassiek met Bas Hagemeijer. Maar eerst deze zomerimpressie in de middag van de Tsjech Jozef Soek.

0: In de middag uit zomerimpressies van Jozef Soek, pianist Jonathan Plowright. Zondag was het groot feest in het Amsterdamse Concertgebouw. Nieuw Vocaal Amsterdam vierde er namelijk het 20-jarig jubileum. En oprichter Karel Kind werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. 20 jaar geleden begon ze met 15 kinderen in 2 koortjes. Inmiddels uitgegroeid tot 500 leerlingen, verdeeld over tientallen koren. Uur geleden sprak ik haar, Karel Kind, en vroeg: hoe heeft het nou zo'n vlucht kunnen nemen? Wat is nou de sleutel tot dit succes? Karel Kind.
1: Nou, ik denk dat de sleutel tot het succes is dat ik dit nooit in mijn eentje voor elkaar had kunnen krijgen. En dat het geweldig is dat zoveel mensen de droom die ik had hebben omarmd en met mij mee zijn gaan bouwen aan deze school. En dan spreek ik natuurlijk over een geweldig team, een geweldige RVT, partners zoals de Nationale Opera en Ballet en Capella Amsterdam. En ook natuurlijk het leerorkest met wie wij samen de scholen ingaan. En natuurlijk ook alle kinderen die zo ontzettend enthousiast onze lessen zijn gaan volgen en zijn opgeleid bij ons.
0: Karel Kind, oprichter van Nieuw Vocaal Amsterdam, dat als een experiment begon en enorm is uitgegroeid als een olievlek over Amsterdam. Het gesprek met haar komt binnenkort wel op npoklassiek.nl/podium. Nu eerst even het verkeer om 6:10 met Rijn Baartmans.
2: De files nemen langzaam maar zeker af. Er staat nu 130 kilometer in totaal. De meeste files zijn geconcentreerd rond Gorinchem en de 3 grote steden. Toch ook een lange file in het zuiden, op de A67 richting Eindhoven. Tussen afrit Zomeren en Geldrop liggen voorwerpen op de weg. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging is 40 minuten.
3: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

0: langs de randen van klassiek. Bas, volgens mij over de rand van klassiek.
1: Ja, nee, dit is echt een componist voor deze rubriek. Een van de eigenzinnigste componisten van de vorige eeuw. Harry Partch. Geboren 24 juni 1901. Dus het is zijn 125ste geboortedag. En daarom moeten we zijn muziek even laten horen, vind ik. Dit wat we net hoorden heeft een erg mooie titel, vind ik. San Francisco. A setting of the cries of two newsboys on a foggy night in the 20s. Dus de nieuwsjongens die roepen in een mistige nacht in de jaren 20.
0: In San Francisco, waar het altijd mistig is.
1: Harry Partch was zeer eigenzinnig. Er waren heel veel mensen die vonden hem een charlatan, een oplichter. Het was iemand die zijn eigen instrumenten bouwde, zijn eigen toonschalen bouwde. Dus dat wil zeggen, hij gebruikte niet 12 tonen in een octaaf, maar 43 bijvoorbeeld. Dat je hele theorieën bij, dat het gebaseerd was op Griekse modi of op Oosterse toonladders. Daardoor klinkt het af en toe in onze oren best wel vals en wrang. Maar hij heeft ook, zijn muziek, vind ik, heeft af en toe toch wel sfeer. Door juist die rare klanken. En misschien wel het meest nog in zijn laatste grote werk dat hij voltooide. Hij stierf volgens mij in 1974. En in 1969 ging een groot theaterwerk van hem in première. De Delusion of the Fury. De waan van de woede, zou ik maar vertalen. Een immens werk met ook weer allemaal zelfgebouwde instrumenten en rare teksten die niet te begrijpen zijn. Volgens Harry Partch zelf, gebaseerd op Japans theater, maar ook op Afrikaans theater. Nou ja, je kunt er alle kanten mee uit. Ensemble Muziekfabriek heeft het voor het eerst in Europa uitgevoerd. En dat is niet eens zo lang geleden. Dat is 13 jaar geleden geweest.
0: Ja, ik herinner me dat nog. Die instrumenten kwamen allemaal
1: overgevlogen.
0: Naar Duitsland.
1: Ja. Wat bijzonder is. Het was de eerste keer sinds 1969 dat het stuk weer gedaan werd. Nou ja, daar kan me wel iets bij voorstellen. Want het is volgens mij een enorme tour de force om dat uit te voeren. Maar het heeft een hele mooie opname opgeleverd, vind ik. Nu kunnen we uit dat woede van de waan van de woede het koor van de schaduwen draaien. Nou ja, ik weet niet of je Japan en Afrika en weet ik wat dan niet erbij moet voorstellen. Maar het is muziek die je zelden hoort, maar die een heel eigen sfeer heeft.

0: Nou, doe het maar eens.
1: Zeker.
0: Een wereld, een klankwereld creëren die nog niet eerder bestaan heeft.
1: Ja, inderdaad. En ja, in dit werk, dus denk ik zijn meeste werk, lukt dat heel goed. Er zijn heel veel opnamen van Harry Parts, die dus vandaag zijn 125ste geboortedag viert. Of dat doen wij dan voor hem. Heel veel werken van hem, opnamen waarin hij dingen uitlegt. Of zoals je in het eerdere stukje hoorde, waarin hij onbegrijpelijke teksten prevelt. Maar dit is echt een zeer sfeervol werk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Edgar Varèse kreeg het voor elkaar begin 20e eeuw. Een totaal nieuwe wereld.
1: Ja.
0: De Canadese Claude Vivier kreeg het voor elkaar.
1: George Crumb
0: heb je natuurlijk ook. Hier heb je dus ook een, de Amerikaan Harry Parch.
1: Totaal eigen.
0: Met Delusion of the Fury op deze jubileumdag voor hem. Chorus of Shadows, Ensemble, Muziekfabriek. Bas Hagemeyer, dankjewel. Terug naar het nieuwe album van Louis Lortie en Hélène Mercier. Werken voor twee pianos van Claude Debussy. Het is een tweede album met daarop vooral bewerkingen. Dit is een bewerking van Debussy zelf. Dansen voor harp en strijkorkest. Danse sacrée et profane. Met de twee pianisten Hélène Mercier en Louis Lortie.

0: De twee dansen voor harp en strijkorkest van Claude Debussy, Danse Sacrée et Profane, is een eigen bewerking hier. Twee pianisten hier, Hélène Mercier en Louis Lortie. Mooi nieuw Debussy-album. In 1946 werd het Juilliard String Quartet opgericht door 4 studenten van de Juilliard School of Music in New York. 80 jaar geleden, het kwartet, andere bezetting natuurlijk, bestaat nog steeds en reist de wereld over. Ze hebben prachtige opnamen gemaakt. Deze week in de gouden opname het Juilliard String Quartet, dat vaak optrad en optreedt met bekende solisten. Violist Itzhak Perelman kwam vaak langs, pianisten Gorg.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het pianoquintet van Robert Schumann met pianist Leonard Bernstein en het Juilliard String Quartet, jaren 60 opname, klinkt nog steeds als een klok. In de gouden opname deze week het Juilliard String Quartet. Meer info op npoclassiek.nl/podium, onderaan bij de gouden opname. Vanavond in het avondconcert, straks om 8:00, het Helsinki Barokorkest onder leiding van Apo Häkkinen, met oude muziek voornamelijk uit Italië en uit Tsjechië. Hier zijn ze met Bach, Johann Sebastian Bach, Apo Häkkinen, klavecimbal en het Helsinki Barokorkest. Hier vanaf CD.

Klavesymbolconcert nummer 2 van Johann Sebastian Bach, klavesinist Apo Häkkinen en zijn Helsinki Barokorkest. Over ruim een uur in het avondconcert zijn ze daar te gast met een mooie concertopname met oude muziek.

0: Siciliaans wiegelied met sopraan Victoria de Los Angeles. Een lied van Janie Sadero. Zometeen open je met Annemieke Bosman. Wie heb je te gast, Annemieke?
1: Ik ga praten met Kevin van Vliet, schrijver. Hij heeft inmiddels zijn derde roman uitgebracht. Hij is ook correspondent in Zuid-Afrika voor Trouw, onder andere. Dus mensen die de krant lezen, zouden hem daarvan kunnen kennen. En zijn hoofdpersoon is ook correspondent in Zuid-Afrika, maar maakt wel zulke hallucinante avonturen mee dat je kunt afvragen wat feit en wat fictie is.
0: Autobiografisch?
1: Weet ik niet, dat ga ik zomaar eens aan hem vragen. Maar ja. Jong en eenzaam, zo heet het boek. Lezers onder ons, die denken dan vast aan Gerard Reve, die Oud en eenzaam schreef. Daar zit ook nog wel interessante materie in, volgens mij. Dus
0: gesprekstof?
1: Laten we het hopen.
0: Genoeg. Zometeen een opium.

0: NPO Klassiek. Ze komen er weer aan. De zomeravondconcerten van NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer, met live optredens van festivals in Nederland en daarbuiten. Het zomeravondconcert hoor je vanaf maandag een zomerlang, elke avond om 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. President Pavel mag van het Tsjechisch Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland voor 6 miljard euro 8 kleinere fregatten, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit in de Filipijnen. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder dat ze het zelf wisten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek bleek het om een rog te gaan. En waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. Het weer, het blijft nog lang warmer dan 30 graden vanavond. En komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet en dan kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
7: Goedenavond. Van je kwijt bent en verloren hebt voorgoed.

dat je gek wordt, schreeuw je het haast uit van de pijn. Nee, dat had je nooit geweten, wat het is alleen te zijn. Maar op laatst dan krijg je vrede, want dan weet je, het is waar. Nog

0: Dat was de ballade van het eenzame hart van Gerard Reve. Naar verluid één keer thuis tussen de schuifdeuren door hem uitgevoerd op muziek van zijn toenmalige geliefde Wimmy. De volksschrijver had grote waardering voor smartlappen. Zo mocht de zangeres zonder naam in 1969 komen zingen toen Reve in Amsterdam de PC Hoofdprijs in ontvangst nam. Nou, ik kon helaas geen uitvoering met muziek vinden van deze zelfgeschreven ballade. Dus ja, het was een door mijzelf bij elkaar gezongen intro voor Kevin van Vliet, mijn gast van vanavond. Met dank aan collega Erik Onning van Maatwerk, die zo lief was om de pianopartij voor me in te spelen. Maar ja, van waar nu al die ongrijn? Nou, ik ga het met Kevin van Vliet hebben over zijn nieuwe roman Jong en Eenzaam. En die doet in een aantal opzichten denken aan het werk van Gerard Reve. De titel, Reve schreef Oud en Eenzaam, de stijl, de jongensliefde. En er wordt ook heel wat in afgekankerd. Maar het is natuurlijk ook een eigen boek en daarover gaan we het vanavond hebben. Welkom Kevin.
1: Dank u wel.
0: Nou, naast dat je romanschrijver bent, dit is je derde boek inmiddels. Woon en werk je in Kaapstad in Zuid-Afrika, waar je correspondent bent voor Trouw en het Financieel Dagblad.
1: Correct.
0: Van waar jouw keuze eigenlijk voor die plek?
1: Partnerkeuze. Ik ontmoette mijn huidige partner in Amsterdam een aantal jaar geleden. Hij is een Zuid-Afrikaan. En het was lockdown wereldwijd. Er was een virus uitgebroken. En we zaten vast in Amsterdam. En de huizen werden wel heel erg klein. En hij kon zijn familie weer zien. En toen dacht ik, ja, ik bedoel, als het hier winter is en daar zomer en hier de boel dicht is en daar weer open, dan ga ik natuurlijk mee. En dan neem ik mijn laptop wel mee en dan ga ik daar doen wat ik in Nederland ook kan doen.
0: Bram Vermeulen, correspondent, die ken je natuurlijk, die zat daar voor jou. Die vertrok 15 jaar geleden ongeveer vanwege de zwart-wit kwestie, zei hij achteraf. Hij kon als wit mens vanwege de apartheidsgeschiedenis niet dicht genoeg bij zijn onderwerp komen als het dan een zwart mens betrof. En dat stond er echt tussenin wat hem betreft. Herken jij dat? Is dat nu nog steeds zo? Of is er toch wel iets veranderd in die tussenliggende jaren?
1: Ja, de muren die zijn achtergelaten, en daarmee bedoel ik de culturele muren, die zijn nog wel dicht, hoog, dik. Dus je moet hard werken om op bepaalde plekken te komen waar je niet zo hard hoeft te werken om op plekken te komen waar witte mensen leven. Dat zal nog wel even blijven.
0: En kun jij daar als wit mens prettig leven dan eigenlijk? Want je bent je dus dan toch voortdurend bewust van iets wat schuurt.
1: Nou ja, in materieel opzicht wel, want ik verdien euro's. En je kunt toch in een aardige wijk wonen waar dat niet voor iedereen is weggelegd. Prettig. Wat ik veel hoor van Nederlanders die komen, of laten we zeggen Europeanen, westelingen die op bezoek komen als toerist, vakantieganger, wat dan ook. En die het land niet goed kennen, die je hebt een beetje zo twee, het valt uit één in twee groepen. Mensen die eraan voorbij gaan en die het misschien zien als de achtergrond van hun vakantieervaring. En lui die er echt moeite mee hebben, die armoede niet goed kunnen bevatten. En wat mij altijd heeft geholpen is het begrijpen. Dus als je iets begrijpt, dan kun je je plek er wat makkelijker in vinden.
0: En dan kun je ook wel uit je huid stappen.
1: En dan is iets gewoon zoals het is. Ja. En dan kun je het historisch verklaren. Cultureel historisch verklaren.
0: En dan kun je ook wel dicht bij het onderwerp komen waar Bram Vermeulen dus moeite mee had.
1: Nou nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat Bram veel dichter bij veel zaken is gekomen dan ik. Maar zo kan ik in ieder geval persoonlijk goed leven. En vanuit mijn werk word je gedwongen, gemotiveerd om die plekken op te zoeken waar je in je persoonlijk leven niet zo snel komt. Dat maakt het wel fijn. Anders is zo'n leven daar denk ik ook wel gauw. Dan blijf je dan in isolement zitten.
0: Mm-hmm. Ja, het is ook fijn als je eigenlijk gewoon een reden hebt om er te zijn. Ja. In dit geval werk. En hoe sta je tegenover het vak van journalist? Kun jij dat voor jouw gevoel bedrijven naar je eigen maatstaven?
1: Nooit, want ik ben een vrije jongen, zeer autonoom. En bij een krant heb je aan regels te houden. Zoals ook bij een omroep, daar weet u alles van, mevrouw. Jawel. Ik vind het een fijn vak. Ik kan me vooralsnog kan ik me goed doorheen bewegen. Al voel ik wel dat, we hadden het net even over het opdoeken van het programma Opium, waar ik tegen ben. Ik voel wel dat kunst, cultuur en journalistiek worden ze moeten plaatsmaken voor andere zaken zoals entertainment en soort nieuwe vormen van media. Hoe heet het? Media maken.
0: Maar dat voel je ook nog. Ja, bedoel, dat is altijd natuurlijk wel iets wat steeds gezegd wordt. In elk geval, de vrije journalistiek komt steeds meer in het gedrang.
1: Ja. En dat denk ik wel te voelen. Maar ik vind het een heel fijn vak. En een beetje de oude, klassieke manier van journalistiek bedrijven, waarbij je er open in staat en alle middelen aanwendt om een goed verhaal, in mijn geval, op papier te zetten. Daar maak ik veel plezier in en daar maak ik me graag hard voor.
0: Ja, het beeld dat je ervan schetst in je roman is nogal ontluisterend. journalisten zijn ingekakt en gedesinteresseerd. Of aan de drank, of beide. Nou, daar heb ik smakelijk om zitten lachen. Maar wil je daar ook iets mee zeggen?
1: Nee, omdat kunst en literatuur beschouw ik als een kunstvorm niet zoveel wil zeggen, hooguit vragen oproept. Als je iets zegt, dan beantwoord je die vraag. Ik zie iets en het om me heen en ik zie daar een bruikbaar literair gegeven in.
0: Wat is het bruikbare van dit literair gegeven dan?
1: Ik zie een vak dat is ingekakt en ingedut. maar dat het tegenovergestelde moet doen, omdat het daarvoor bestaat of ooit is ontstaan. Het waakhond van de democratie, wakkere functie. En ik zie toch eigenlijk dat het tegendeel veel meer, of nou niet zozeer het tegendeel, maar dat men met andere zaken bezig is.
0: Ja, want als Kevin, of sorry, de hoofdpersoon in je boek.
1: Toevallig ook Kevin heten.
0: Ja. Als hij een Afrika-onderwerp probeert te slijten aan de redactie, dan is daar bijvoorbeeld.
1: Ja, waar waren ze ook weer mee bezig? Met geslachtsidentiteit of zoiets. Dat vonden ze belangrijk. Ja. Nou, of dat soort.
0: Ja. Ja. Maar even voor wie nou denkt, waar gaat Jong en Eenzaam eigenlijk over, Kevin? Ik ga het even kort samenvatten. Het is je derde boek. De hoofdpersoon is, net als jij, correspondent in Zuid-Afrika. Hij moet naar Nederland terug om zijn papieren in orde te laten maken. Dan kan hij permanent in Zuid-Afrika verblijven als hij dat wil, zonder dat hij daarvoor afhankelijk is van zijn baan. Dat loopt uit op een bureaucratische hel, waarin hij het zicht op zichzelf volkomen kwijtraakt. Ook al doordat hij bij zijn moeder in Harderwijk logeert. En echt contact met haar is niet mogelijk. Avonturen met jongens en mannen komen niet van de grond. Uiteindelijk belandt hij in Portugal en dan vraag je je als lezer af of hij dat nou aan het hallucineren is. Of dat dat allemaal echt gebeurt. En waarom je afvraagt of hij dat nou hallucineert is, omdat hij ook nog eens de hele tijd aan het drinken is.
1: Hij heeft het niet makkelijk.
0: Hij heeft het niet makkelijk. Maar er is één moment waarop hij een volkomen helder en pijnlijk inzicht heeft. En dat is als hij beseft, ik wil een vriend. En waarom is het me eigenlijk nog nooit gelukt om een duurzame vriendschap met een jongen op te bouwen?
1: Ja. Ja, dat is een belangrijke vraag in ieder leven. Het kan ook vriendschap met een meisje zijn of met een vrouw of met een man. Ik denk dat de meeste mensen daar toch wel naar verlangen.
0: Ja, wat maakt het voor deze Kevin zo ontzettend lastig, denk je?
1: Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Hij lijkt wel. Hij lijkt zo op zichzelf aangewezen te zijn door hoe zijn leven is gelopen. Dat zal wel met karakter te maken hebben. Dat hij steeds meer contact met de buitenwereld kwijt is geraakt. De mensen om hem heen.
0: Ik maakte net een vergelijking met Gerard Reven. Je komt er ook gewoon vol vooruit dat je gek bent op zijn werk.
1: Ja, kun je uitgeven voor Reven Jaan.
0: Ja. Ja. En,
1: ik moet er ook weer een keer vanaf.
0: Nou ja, ik dacht eigenlijk, daar zit wel een kier in. Je bent er misschien op een bepaalde manier wel dan een beetje vanaf aan het komen. Doordat je hoofdpersonage dus eigenlijk zich laat beseffen en ook hardop laat uitspreken. Ik ben gewoon eenzaam. Terwijl dat bij Gerard Reven trouwens, kun je dat ook voelen misschien. Maar hij verpakt het natuurlijk alleen maar in ironie en afstand. En in gekkigheid ook een beetje. Zodat je altijd nog veilig kan zeggen van ja, maar dat was een grap of dat was maar ironie. Maar dat was wel natuurlijk ook wat ik me afvroeg toen ik je doldwaze avonturenroman zat te lezen. Met alle dingen waar die jongen zich maatloos over opwindt. En ook in volzinnen over uitlaat, uitspuugt, zeg maar, in het gezicht van de lezer. Is dat niet dat gekanker en die ironie van hem en die scherpe blik op anderen waarmee hij gewoon een schild optrekt?
1: Ja, ik denk dat hij zich verbergt achter een. Het werd opgemerkt door iemand, een soort hele radicale eerlijkheid. Het is een panzer of een schild, wat je het noemen, hoe je het noemen wil. Het is natuurlijk ook een manier om de buitenwereld ver van je af te houden. Continu maar kritiek leveren. Vinden dat alles beter moet. Dat mensen jouw kant op moeten komen. Dat het leven tegen zit. En dat maakt je nog kleiner, denk ik, als je die houding aanneemt.
0: Je hebt in een interview dat ik ergens anders las gezegd dat dit je meest persoonlijke boek was tot nu toe.
1: Ja, dus je weet nu hoe ik me voel en hoe ik denk. Maar je bent nog geen steekwijzer over wat ik zo al op een dag doe. Dus dat heb ik toch keurig gedaan.
0: Maar
1: jezelf verbergen achter een pseudo zelf. Dat is denk ik wat Reven ook deed.
0: Ja. En dan kon hij de waarheid liegen, zoiets?
1: Ja.
0: Ja.
1: Er is niks van gelogen en toch. Wat was het? Nee. Er klopt niks van en er is toch niks van gelogen. Dat vind ik trouwens ook. Dat is voor mij literatuur. Waarachtig zijn onder denkbeeldige omstandigheden.
0: Mm-hmm. Maar wat wil je er zelf eigenlijk mee als schrijver? Ik bedoel, je zei net al. Literatuur is eigenlijk is kunst. Dus dat hoeft niet eigenlijk iets te zeggen in zichzelf.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Ja, pardon.
0: Ondertussen druk je wel iets uit natuurlijk.
1: Ik druk mezelf uit. Die behoefte heb ik kennelijk. Niemand zit erop te wachten, denk ik. Maar daar gaat het me niet om. Ik heb gelukkig een uitgever die iets in me ziet. En die het nog wel aandurft, een paar boeken. Maar ik heb sterk de behoefte om mezelf... En via op papier vind ik mezelf het sterkst. Heb ik een betere stem dan dat ik nu heb. Mijn stem, beste luisteraars, is een beetje gebroken. Omdat ik een zwaar weekend achter de rug heb. Maar op papier kom ik beter tot mijn recht.
0: En dan geniet je van dat gekanker?
1: Ik zit die boeken met groot plezier te schrijven, zeker. Omdat ik de lezer ook natuurlijk een beetje op stang wil jagen.
0: Mm-hmm. Lukt dat eigenlijk? Krijg je boze mails en zo?
1: Nee, ik heb wel eens gelezen van een mevrouw... en die vond dat er te veel gedronken werd in het boek. Verder vond ze het wel leuk. Daar kon ik enorm om lachen.
0: Ik dacht misschien, want je doet dat vrij virtuoos. Ook trouwens ook een beetje dat gruizige, die gruizige omgeving neerzetten... waar deze Kevin zich als journalist in begeeft. Ik moest, ja, jij bent uit 1993. Ik was toen 21. Toen ik die leeftijd had en bij de lokale radio een beetje bezig was... zo zag het er daar toen uit. Jij weet dat levens echt op te roepen. Of heb je dat nog meegemaakt? Was het in jouw tijd ook nog zo? Dit voelt heel nostalgisch op de een of andere manier.
1: Ja, ik denk wat ook in het verhaal zit... is het verlangen naar vroeger. Want vroeger was alles beter. Je komt er dan gaandeweg het verhaal. En dat weet die jongen al lang. Je komt erachter dat het vroeger helemaal niet beter was. Het was eigenlijk hetzelfde. Of nog net iets anders. En saaier of zoiets. Of hooguit net wat maffer. Maar dat verlangen, dat nostalgische, dat melancholische over iets wat nooit zelf is meegemaakt. Dat heeft zich hier denk ik geuit in die... En het verlangen dat misschien wel meer journalisten hebben. Weet je, die cowboyjaren van de journalistiek jaren 80. Toen er nog veel geld was. En als je zei dat je cultuurredacteur was, dat alle deuren voor je open gingen. Wat natuurlijk...
0: Nu
1: niet
0: zo in het geval is, nee. Nee, klopt. En je kon nog mooie reizen maken voor Avenue en zo.
1: Ja, je kon, weet ik veel, je kon 4 weken over 1 stuk doen... en dan kreeg je dan een paar 100.000 gulden voor.
0: Maar dat weet je alleen maar van horen zeggen natuurlijk.
1: Ja, ik luister wel een beetje hoor, naar wat er om mij heen gebeurt.
0: Misschien moet je maar eens even een passage voorlezen. Dat is meteen ook een aardige schets van hoe jouw hoofdpersoon tegen de dingen aankijkt. En ook, ja, wat ik al zei, hoe die de journalistiek op de hak neemt. Dat deed mij persoonlijk heel erg aan HP De Tijd denken.
1: Ja, nou je het zegt.
0: Maar dat was ook zo, toch?
1: Ik heb daar een hele leerzame tijd gehad. Ik was loopjongen onder de nog steeds zittende hoofdredacteur. En ik zat daar gewoon in een gekkenhuis.
0: En hij vond het leuk wat je geschreven hebt.
1: Volgens mij heeft hij er wel om kunnen lachen. Ja, volgens mij heeft hij zelfs, dus deze man is vrij ijdel. Die heeft zijn initialen altijd op zijn overhemd geborduurd staan. En ik meen dat hij heeft gezegd dat zijn initialen gaat vervangen door die van zijn alter ego.
0: Nou, dan moet je die maar even laten horen.
1: Ja. Het glazen hok aan de Spuistraat werd ingericht tot Ads kantoor. En hij ontving er 's ochtends in de sigarettenrook figuren die ik herkende uit de krant en van het lineaire televisieaanbod. Mijn bureau kwam met de rest van het meubilair achter in de kelder te staan. Een ruimte die niet beschikte over ventilatie en ook niet over verwarming. Maar wel over een smal aanrecht en een wc-hok waarin, dankzij de zwembadakoestiek, weinig onopgemerkt bleef. Scheiten doe je maar gewoon thuis, riep Atan. Het was een dynamische, inspirerende werkomgeving waar ook aan het einde van de maand een Oost-Europeaan in zwart, de eigenaar van het pand, pleegde binnen te vallen met de mededeling dat de huur niet betaald was. In het geval waarvan ik geïnstrueerd was te zeggen... Mr. Skank is out for lunch, but I can leave a message. De stroom kon er zomaar ineens uitvallen... en er kon wekenlang geen koffie worden gezet... omdat Ad op voet van oorlog verkeerde... met de leverancier die ik voor hem had uitgezocht. Een opdracht met telkens nieuwe, onmogelijke voorwaarden.
0: Nou, dat waren de good old days.
1: Ja, dat is waar eenmaal.
0: Jouw hoofdpersoon is best wel op drift... Nou, nu kan je jou natuurlijk niet één op één vergelijken of hoe zeg maar identificeren met deze hoofdpersoon. Maar hoe is het met de grond onder jouw eigen voeten gesteld? Hè?
1: Ik ben graag onderweg. Hij maakt een vlucht naar voren. Dus ik heb mezelf eigenlijk klem gezet in een situatie waar ik al uit wil op het moment dat ik arriveer. En ik denk dat een interessante literair... Het is een vorm van opsluiten. En ik denk dat iedereen wel iets in zijn of haar leven herkent... waarbij je vastzit, weet ik veel, aan een huwelijk of een hypotheek... of aan een ziek familielid. Je denkt, ik wil er gewoon weg, ik wil wat anders doen. En dat heb ik ook wel gehad in mijn leven. En ik heb het denk ik nu voor elkaar dat ik redelijk... naar eigen inzicht en eigen interesse door de dagen heen kom. Dat bevalt mij goed.
0: Dus je hebt jezelf eigenlijk wel ergens uit weten te schrijven?
1: Ja. Dat kunt u wel stellen.
0: Nou, dat is heel wat, Kevin van Vliet. Ik wil je hartelijk danken voor je komst naar Opium vanavond. Fijn om je te spreken. Veel succes weer in Zuid-Afrika.
1: Dankjewel.
0: Ik las verontrustende berichten in de krant, dus je zult het wel druk krijgen. Jouw roman Jong en Eenzaam is uitgekomen bij uitgeverij Prometheus. En voor de geïnteresseerde luisteraar, meer informatie hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en er zitten Gerard Reven toespelingen op het werk van Gerard Reven in het boek. Bijvoorbeeld het verblijf in Harderwijk bij de moeder. Deed me toch wel heel erg aan de avonden denken, Kevin. Nou, net als Frits van Echters, de protagonist uit de avonden. Die schakelt veelvuldig over naar muziek. Dat zullen wij dan nu ook maar doen.

En dat was muziek van de Italiaanse componist Giovanni Benedetto Platti. Je hoorde een van zijn celloconcerten, uitgevoerd door Sol Gabetta en het orkest Cappella Gabetta, onder leiding van Andres Gabetta. Het is een hele Gabetta-productie. Sol Gabetta is een van de muzici die ook optreedt op het Prinsengrachtconcert dit jaar, op zaterdag 22 augustus in Amsterdam. En Gabetta wordt dan op de grachten vergezeld door de Noorse pianist Leif Ove Andsnes en mezzosopraan Maria Warenberg.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Mijn filmtip voor komende week is de Amerikaanse film Omaha van regisseur Cole Webley. We worden vanaf minuut 1 langzaam maar gestaag meegezogen in een klein maar intens familiedrama. Het beddengoed lijkt nog warm, het ochtendlicht is bleek als de 9-jarige Ella en haar kleine broertje Charlie rechtstreeks van hun bed de auto in worden gedragen. De stuurse vader kan niet veel meer zeggen dan dat ze op een reisje gaan. Maar aan de lichaamstaal van hoofdrolspeler John McGarrow lezen we af dat het geen plezierreisje zal zijn. Zeker niet als de plaatselijke sheriff de papieren voor een executieverkoop van het huis op de voordeur bevestigt. Wat volgt is een ontroerende roadmovie, vooral bezien door de wijze ogen van Ella. Een slim meisje dat haar vader graag wil helpen en natuurlijk super loyaal is, maar in wie we ook de argwaan zien groeien. Waar is haar vader in godsnaam mee bezig? We weten als kijker niet precies wat hieraan vooraf gegaan is, maar dat de moeder afwezig is, dat we ons in het crisisjaar 2008 bevinden en dat geld een groot probleem is, zien we met veel subtiele visuele flair verbeeld. De oude Toyota moet steeds door vader en dochter worden aangeduwd voordat hij wil rijden. Vader geeft liever zijn broodje hamburger aan de hond dan dat hij hem honger laat lijden. En bij de benzinepomp heeft hij slechts geld voor 1 in plaats van 2 vliegers. De voedselbonnen zijn soms niet eens genoeg voor een fatsoenlijke lunch. En we maken ons dus zo waarschijnlijk met de vader ernstige zorgen over hoe hij zijn wellicht laatste geld besteedt. Maar het is niet allemaal ellende. Het is immers een roadmovie en op weg naar Omaha, Utah zien we schitterende landschappen voorbij komen en de digitale camera van Webley is echt overal. Het draait om de 3 hoofdpersonen heen, vertaalt de speelset van de kinderen en hun onbevangen associërende blik in ongewone camerahoeken en we leren de Toyota van binnen en van buiten kennen, van onder en van boven en de ruimte in de auto lijkt zo veel groter dan die in werkelijkheid is. Eigenlijk een soort safe space voor een breekbaar familieverbond. De humor van Ella en Charlie neemt hen voor ons in. En hun vermogen om onder alle omstandigheden iets van de situatie te maken ontroert oprecht. En ondanks alle misère geeft dit de film toch een soort aangename lichtheid. De hypnotiserende kwaliteit van Webley's stijl onderstrepen dat. De beleving van de zonsop- en ondergangen in Utah zijn onovertroffen. Dit prachtige debuut doet denken aan de thematiek van films als Aftersun en The Florida Project en wordt medegedragen door de geweldige acteerprestaties. Ik hoop vooral dat we nog veel te zien krijgen van Molly Bell Wright, de 9-jarige actrice die Ella speelt. Misschien vergeet je door de vele films die tegenwoordig wekelijks uitkomen Omaha uiteindelijk, maar Ella vergeet je nooit. Omaha is vanaf morgen in 41 filmtheaters te zien.

0: Vox Luminis hoorde je met Death Had Deprived Me van de 16e eeuwse Engelse componist Thomas Wilkes. En daarvoor hoorde je muziek van George Onslow, de finale uit zijn 24e strijkquintet, uitgevoerd door ensemble Telos.
1: Bijna vergeten.
0: Soms begint een bijna vergeten boek aan een onverwachte zegentocht. Dat gebeurde vorig jaar met de roman Twee Weken Weg uit 1931 van de Britse auteur R.C. Sheriff. De gelauwerde schrijver Kazuo Ishiguro noemde het in een interview een ideaal lockdownboek. Nou, daarna konden de boekverkopers Twee Weken Weg nauwelijks meer aanslepen. Het verhaal over de vakantierituelen van het Engelse gezin Stevens werd ook hier een zomerhit. En mocht je het nou nog niet hebben gelezen, de samensteller van deze rubriek raadt het aan, ook net als Ishiguro, als ultiem vakantieboek voor reizenden en ook voor degenen die moeten thuisblijven. Voorpret, onderlinge spanningen, vakantieliefdes, strandpret, reisongemak, culinaire mee- en tegenvallers. Nou, het zit er allemaal in. En het verhaal heeft een sublieme, weemoedige, maar vrolijk stemmende toon. Ja, dan moeten we jullie natuurlijk ook wel even een fragmentje voorschotelen. Nou, dat komt voor elkaar. Matthijs Deen gaat het doen. Hij gaat een fragment voorlezen waarin de vader van het gezin zich op de laatste avond voor vertrek naar het vaste strandhotel klaarmaakt in de tuin. En de muziek is van Eric Coates.

Wat was het allemaal geweldig. Het hele gezin ging weer samen weg. Na die duistere, half geopperde toespelingen van Dick en Mary om apart op vakantie te gaan met hun vrienden en vriendinnen. Goddank was dat op niets uitgelopen. Wat zou er morgenochtend een plezier en drukte heersen? Meneer Stevens, die de waardigheid overboord gooide, voerde een rondje walspassen uit op het gazon, hield er toen mee op en keek met een plotseling akelig voorgevoel naar de tuindeuren of Ernie het soms had gezien. Een ogenblik lang had hij dolblij een vluchtige glimp opgevangen van zon en zand, van mensen die riepen en rondspatten in zee, van blinkende kliffen en golvende heuvels, van een heerlijke hunkering. En het mooie was dat hij er al van genoot voor het zelfs maar was begonnen. Zijn handelsboeken en inktpotten lagen achter hem. Hij had zijn pennen met een elastiekje bij elkaar gebonden en in zijn bureau gekwakt. En alles wat voor hem lag was fris en open en vibreerde van plezier.

zachtjes fluitend in zichzelf, liep hij door de tuin terug en ging hij de schuur bij de keukendeur in. Dat had hij moeten doen voor het zo donker was geworden. Hij streek een lucifer af en bij het licht ervan bekeek hij zijn tuingereedschap dat keurig tegen de muur was gezet. Om tijd te sparen had hij alles de vorige avond al schoongemaakt en ingevet. Alles was in orde. Hij liep naar buiten en sloot de deur af. Hij voelde altijd een belachelijke steek van verdriet wanneer hij de schuurdeur elk jaar voor hun vertrek op slot draaide. Het leek of hij oude vrienden de rug toekeerde voor een vluchtige kennis die hem in een flits had verblind met een onbestendige schittering. En het stond evenzeer vast dat hij hem over 2 weken in de steek zou laten als dat zijn oude vrienden trouw op hem zouden wachten. Hij draaide de deur bijna weer open om nog eens naar binnen te kijken, om ze te verzekeren dat alles in orde was en dat hij zou terugkomen. Hij onderdrukte het belachelijke idee, ging het traliehek aan de zijkant door en keerde zo terug via dezelfde weg als waarlangs hij was gekomen, door de voordeur en de gang.

Het BBC Philharmonic Orchestra was, hoorde je, met een deel uit Summer Days, een suite voor orkest van Eric Coates. En dat klonk onder een fragment uit de zomerse roman Twee Weken Weg van R.C. Sheriff, uitgegeven door Atlas Contact en uit het Engels vertaald door Inge Kok. Nou, dit was Opium voor vandaag. Morgen natuurlijk weer gewoon een kakelverse nieuwe aflevering even na zevenen. Maar dan met Shula Tas. Ze gaat praten met schrijfster en taalkundige Sarah van Vliet. Die heeft haar debuut gemaakt met de roman Egu, over een 40-jarige vrouw die een robothond cadeau krijgt van haar vader. Maar ja, hoe voed je zo'n beestje dan op? Dat is de vraag die in de roman, waarin de roman omheen gecirkeld wordt. Zometeen na achten het avondconcert met Bijtske de Jong. Bij ons nog een heel klein beetje Scriabin. En tot volgende week weer, wat mij betreft. Fijne week nog. Doeg!

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf, virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, hier op NPO Klassiek.
1: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Huh? Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten, waarbij 2 doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait, kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert met Bijtske de Jong.
11: Goedenavond. Archieven, dat blijf ik fascinerende plekken vinden. Het zijn een soort schatkamers waar spullen, papieren, foto's, documenten in zitten waarvan men soms het bestaan vergeten is. En af en toe komen er dan verhalen in het nieuws van iets bijzonders dat is teruggevonden in een archief. Zoals laatst nog muziek van Mozart. Nou, vanavond hoor je een opname van het Helsinki Baroque Orchestra dat muziek speelt dat hun chefdirigent Apo Häkkinen uit de Tsjechische archieven heeft opgedoken. Het resultaat van dat speurwerk klonk op 21 mei in Praag en de opname daarvan dus vanavond hier in het NTR Avondconcert. Want wat kwam er bovendrijven bij die zoektocht? Het oratorium La Purificazione di Maria Vergine, een werk uit 1807 van Antonio Casimir Cartellieri. Dat was een tijdgenoot van Beethoven. En deze Cartellieri werd geboren in de Poolse stad Gdansk, was de zoon van een Italiaanse tenor en een Duitse sopraan en werkte aan het hof van prins Jozef Frans Maximilian Lobkowitz als muziekleraar, violist en later ook kapelmeester. Zijn oratorium La Purificazione di Maria Vergine hangt samen met de viering van Maria Lichtmis, een katholieke feestdag om te gedenken dat Maria 40 dagen na Jezus' geboorte, zoals dat hoort volgens de Joodse wet, een offer heeft gebracht in de tempel om Jezus als eerstgeboren jongen vrij te kopen. Je hoort dus een uitvoering van dat onbekende en vergeten oratorium door het Helsinki Baroque Orchestra samen met het Hongaarse Purcell Choir. En de solisten zijn Lydia Teuscher, sopraan, Mari Seidler, mezzosopraan, Patrick Graal, tenor, Tuomas Katajala, tenor en Cornelius Oele, bariton. Dit is La Purificazione di Maria Vergine van Antonio Casimir Cartellieri.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Applaus voor het Helsinki Baroque Orchestra en het Purcell Choir onder leiding van Apo Häkkinen. Je hoorde La Purificazione di Maria Vergine van Antonio Casimir Cartellieri. Dit was de opname van de moderne première van dit oratorium afgelopen mei in Praag. Dit stuk was lange tijd in de vergetelheid geraakt na de première in 1807. Het werd teruggevonden in Tsjechische archieven na een zoektocht door Apo Häkkinen, een dirigent die bekend staat om zijn voorliefde voor het uitvoeren van ten onrechte verwaarloosde of vergeten werken. Nou, de solisten die je hoorde zijn Lydia Teuscher, sopraan, Marie Seidler, mezzosopraan, Patrick Graal, tenor, Tuomas Katajala, ook tenor, en Cornelius Oele, bariton. Dit oratorium schreef Cartellieri vrij kort voor zijn dood. De première heeft hij niet meer meegemaakt zelf. Hij stierf toen hij 34 was.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Na dit lijvige oratorium was het concert in Praag afgelopen mei nog niet klaar. Er kwam nog een fors werk, ook vrijwel vergeten, van een tijdgenoot van deze Antonio Casimir Cartellieri. Ook gecomponeerd in het begin van de 19e eeuw in de Tsjechische gebieden, maar wel compleet anders van stijl. Je hoort zo het Stabat Mater van Jacob Jan Riba, net als Cartellieri een tijdgenoot van Beethoven. En deze Riba leidde een bescheiden bestaan als onderwijzer en werd vooral bekend door zijn Tsjechische kerstmis. Riba stierf op zijn 50ste en liet toen ongeveer 1500 werken na. Dit Stabat Mater is een van zijn meest omvangrijke composities. Hij schreef het in 6 weken tijd voor de kerkgemeenschap van Pielsen. En net als het vorige werk is dit dus een werk rondom Maria. In het Stabat Mater draait het om het rouwen van Maria aan de voet van het kruis waar haar zoon aan sterft. Het Stabat Mater dus van Jacob Jan Riba door het Helsinki Baroque Orchestra en Purcell Choir onder leiding van Apo Häkkinen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dat was het weinig uitgevoerde Stabat Mater van Jacob Jan Riba. Uitgevoerd door het Helsinki Baroque Orchestra en Purcell Choir onder leiding van Apo Häkkinen. En je hoorde verder de sopraan Lydia Teuscher, mezzosopraan Marie Seidler, tenor Patrick Graal en tenor Tuomas Katajala en bariton Cornelius Oele. Een opname van 21 mei dit jaar uit Praag. En dit concert was onderdeel van het Praag Lente Internationaal Festival. Het is bijna 10:30. Morgenavond hoor je in het avondconcert een opname die gemaakt is tijdens de Bachweek in het Luther Museum in Amsterdam, 1,5 week geleden. Een concert opvallend genoeg zonder muziek van Bach, maar met het octet van Schubert en een compositie van voormalige componist der Nederlander en NPO Klassiek collega Anne-Maartje Leemreis. Haar werk Lumen 2 stond bij dit concert op het programma. Nou, totdat Passaggio Late Night begint vanavond met Karel den Hertog, laat ik je om een indruk te geven een fragment horen, een heel kort fragment nog, van Leemreis Lumen 1, gespeeld door Mallet Collective. En ik wens je alvast een goede nacht.

Ik las vandaag een kop in de Telegraaf. Spetterpret. Typische Telegraafkop. Kop, het bekt lekker. Het rijmt. Alliteratie. Heerlijk. Maar in het begeleidende stukje stond een woord waarvan ik me dan afvroeg. Goh, zouden alle lezers van tegenwoordig, alle Telegraaflezers, ja, het is misschien een vooroordeel, zouden die de uitdrukking nog kennen? Het ging namelijk over de koperen ploert. Ja, het is een ouderwetse uitdrukking, ander woord of twee woorden, voor de zon. Het is ook wel niet de mooiste uitdrukking. Het is een beetje boertig, ploertig. En het is een beetje koloniaal. Het werd gebruikt voor de zon in de tropen in Nederlands-Indië. Maar vaak wel met woorden als verzengende hitte of onbarmhartig. Het had toch een negatief randje. Maar in dit stukje van de Telegraaf, je zag vier jongeren die in een fontein in Amsterdam verkoeling zochten voor die verzengende hitte, voor die koperen ploert. Maar toch, misschien was de zon de schrijver in zijn bol geslagen, maar koperen ploert, het klonk een beetje als een geuzennaam. Bijna liefdevol, die koperen ploert toch. Wat scheen die weer fel vandaag.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ik vind het echt van die zomerse zonnige muziek. Je hoort de zon door de noten schijnen. Dit was muziek van Ernest Chausson uit zijn concert voor piano, viool en strijkkwartet. De Sicilienne, pas vite, niet te snel, nee, zeker met deze hitte, niet te veel tempo. Je hoorde Isabelle Faust op de viool, Alexander Melnikov op piano met het Zalakon kwartet. Ik heb vanavond veel zomerse muziek meegenomen en ook nog zomernachtmuziek. Bijvoorbeeld muziek van eigen bodem, Alfons Diepenbrock.

voorspel tot het derde bedrijf. Zomernacht. Uit de suite voor orkest Marsyas van Alfons Diepenbrock. En wat werd dat prachtig gespeeld door het Residentieorkest onder leiding van good old Hans Vonck.

0: De vrijplaat.
1: Ho, die komt zo meteen. Ik heb, behalve heel veel klassiek en een grote liefde voor klassiek, is er nog één ander genre waar ik in de loop der jaren heel veel cd'tjes van heb verzameld. Op een gegeven moment ontdekte ik de zigeunermuziek. Ja, ik zeg zigeunermuziek, tegenwoordig kan je beter zeggen Roma of Sinti muziek. En sowieso is het wel een beetje een brede verzamelterm, want ja, wat is zigeunermuziek? Kort gezegd, muziek gespeeld door een zigeuner, dat kan van alles zijn. Veel mensen kennen wel Tata Mirando nog, het koninklijk zigeunorkest Tata Mirando, vroeger in Nederland. Robbie Lakatosh treedt nog wereldwijd op, geweldig violist. Dat is een beetje de Hongaarse stijl, maar zigeunermuziek heb je van Rajasthan in India tot en met Zuid-Spanje, waar het natuurlijk weer meer op de flamenco lijkt. En de komende weken ga ik een beetje door mijn plaatjes met wereldmuziek, met zigeunermuziek. En mijn eerste aanraking met deze wereldmuziek kwam via de muziekschool Amersfoort. Ik was 11 jaar en de muziekschool Amersfoort had een hele fanatieke panfluitdocent. Een hele goeie, Trace de Rijk. En zij had een enorme panfluitklas. En zij zorgde er ook voor dat er vaak gastlessen werden verzorgd door vaak Roemeense panfluitisten. En die namen natuurlijk hun Roemeense volksmuziek mee. En op een gegeven moment had zij het ook bedacht dat het leuk zou zijn als er een combootje met muziekschoolleerlingen zou zijn die Oost-Europese volksmuziek zou spelen. En daarvoor was Bokkie Fink aangetrokken om dat ensembletje te leiden. En Bokkie Fink, hij speelde timbaal. En dat is zo'n, ik zeg altijd maar een omgevallen harp. Zo'n soort tafel met snaren en die bespeel je met stokjes. Een echt lekker karakteristiek geluid. En Bokkie Fink is van oorsprong een slagwerker. Dus hij had een hele lekkere groove op die cembaal. Geweldige muzikant. Hij speelde ook trouwens een aantal jaar mee in dat zigeunorkest van Tata Mirando. En het begon hartstikke leuk. Ik was de violist. Bokkie Fink nam het repertoire mee, speelde cembaal. Er zat één panfluit bij, twee misschien. En nog een klarinet en een cello. Gewoon een leuke klein combo. Maar Trace was fanatiek. Dus er kwamen steeds wat meer panfluiten bij. 3, 4. De cellist haakte af. 5, 6. De klarinetist vond het ook niet meer zo leuk. En uiteindelijk eindigde Bokkie Fink en ik met z'n tweeën met een stuk of 10 panfluiten. Ik vond het nog steeds geweldig. Ik vond de muziek een ontdekking. Naast dat geweldige klassieke repertoire ging er een wereld voor me open. En Bokkie wijdde mij een beetje in die wereld. Hoogtepunt of dieptepunt was ons optreden op de Nationale Panfluitendag. Daar speelde Bokkie op zijn cymbaal. Ik op mijn viool als 11-jarige. Samen met 100 panfluitisten. Bokkie hield het daarna voor gezien. Ik ben hem wel altijd een beetje blijven volgen. Op een gegeven moment had hij een geweldig trio. Strikat. Hij op het cymbaal, Theo van Tol op de accordeon en Gijs Leeveld op de trompet. En ze deden een beetje jazzy, maar ook nog wel echt met die Oost-Europese invloeden. Ze schreven hun eigen muziek. Dit is muziek van Bokkie Fink en ik. Ik heb nog steeds hele warme herinneringen. Dus Bokkie, als je luistert, dit is je eigen muziek. Ik draai hem voor jou. Driving Madness.

Ja, lekkere cd om te draaien als je in de auto zit. Raampjes open, lekker je armen zo uit het raam laten hangen in de zon. En dan het volume flink open. Driving Madness, de eerste track van een cd door het ensemble Strikat. En dat bestaat uit Gijs Leeveld op de trompet, Theo van Tol. Helaas is hij overleden op de accordeon. En Bokkie Vink op het cimbalon, op het cimbaal. Het was ook muziek van Bokkie Vink. Morgen, ja, dan neem ik denk ik iets mee van dat Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando, eentje uit de oude doos. Dit is wederom een zomernacht, maar dan in Madrid, gecomponeerd door een Rus.

0: Een Spaanse nacht, Souvenir d'une nuit d'été à Madrid van de Russische componist Michael Glinka. En dat werd gespeeld door een Engels orkest, BBC Philharmonic Orchestra, onder leiding van Vasily Sinaisky. Ja, tropisch, maar dat was het bij ons ook. Ik ben benieuwd. Ja, later nog een Nederlandse zomernacht. Maar nu eerst...
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Die arme Hector Berlioz. Vorige week hoorden we hoe hij wanhopig verliefd werd op de actrice Harriet Smithson. Maar de liefde was niet wederzijds. En hij verviel in lethargie, in onrustige dromen. De liefde bracht hem geen geluk. Het bracht wel iets prachtigs, namelijk gebaseerd op dit tragische liefdesverhaal schreef hij zijn beroemde symfonie Fantastique. Maar goed, na die eerdere vruchteloze poging om indruk te maken, verdwijnt Miss Smithson naar de achtergrond. Zij trekt als steractrice in de werken van Shakespeare verder door Europa. En Berlioz, hij vertrekt naar Italië. Hij heeft namelijk de Prix de Rome gewonnen, een prestigieuze prijs voor kunstenaars en wetenschappers in Frankrijk. Wint hem trouwens niet bij zijn eerste deelname. Hij heeft uiteindelijk 3 pogingen nodig. Maar goed, hij wint de prijs. En aan die prijs is verbonden dat je 2 jaar in de academie in Italië verblijft. En die 2 jaar, ja, dat is geen vrijblijvend verblijf. 2 jaar is 2 jaar. Maar Berlioz is niet gelukkig in Italië. Hij vindt het er verschrikkelijk. Hij vindt de muziek er verschrikkelijk. Het weer. Dus hij verlangt terug naar Parijs en hij krijgt uiteindelijk de speciale toestemming om een half jaar eerder terug te keren. Hij gaat terug naar Parijs om een concert te organiseren. Maar wat blijkt? Miss Smithson, zijn fatale liefde, is ook weer in de Franse hoofdstad neergestreken. Dus de liefdesstory gaat verder. En hij gaat op zoek naar een woning. Toen ik zag dat de woning in de Rue Richelieu, die ik had voor mijn vertrek naar Rome, niet vrij was, bracht een geheime impuls mij ertoe kamers te gaan zoeken in het huis er tegenover, waar Miss Smithson vroeger gewoond had. Ik trok erin. Toen ik de volgende dag de oude dienstbode tegenkwam, die sinds lange tijd de functie van huishoudster in het huis vervulde, vroeg ik haar: "Zegt u mij eens, wat is er van Miss Smithson geworden? Heeft u nog nieuws van haar?" "Wat? Maar zij is in Parijs. Zij woonde hier zelfs een paar dagen geleden nog. Zij is eergisteren pas uit de woning getrokken waar u nu in zit en in de Rue de Rivoli gaan wonen. Zij is directrice van een Engels theater dat volgende week met zijn voorstellingen begint." Ik was sprakeloos en stond te beven toen ik van dit ongelofelijke toeval en deze samenloop van fatale omstandigheden hoorde. Ik zag toen wel dat hier voor mij niet meer tegen te vechten viel. Al meer dan 2 jaar had ik niets gehoord van de Ferrovelia. Ik wist niet of zij in Engeland was, in Schotland of in Amerika. En ik kwam uit Italië terug juist op het moment waarop zij, teruggekeerd van haar reizen in het noorden van Europa, weer in Parijs verscheen. En wij waren elkaar bijna tegengekomen in hetzelfde huis. En ik zat in de woning waar zij de vorige dag uitgetrokken was. Iemand die de leer aanhangt dat er tussen de harten magnetische werking, geheime verwantschap, mysterieuze krachten bestaan, zou hierop heel wat argumenten kunnen baseren ter verdediging van zijn systeem.

0: Deel 5, O Cimetière, Claire de Lune, uit de Nuit d'été, de zomernachten, van Hector Berlioz, ja. En zal het hem dit keer wel lukken om het hart te veroveren van Miss Smithson? Morgen verder.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

0: Raphaël Imbert, basklarinet, saxofoon, Jean-Kien Keras op de cello en Pierre-François Blanchard op de piano in dit stuk van Raphaël Imbert zelf, My Klezmer Dream. Ja, en dat brengt ons vrij organisch bij de Hollandse Nieuwe, 16 over 11. De hoogste tijd. Hollandse Nieuwe deze week, een album van het duo Ebano. En dat bestaat uit Marco Danesi op klarinet of klarinetten en Paolo Gorini, piano, elektronica en componist. En duo Ebano viert dat zij al 10 jaar samenwerken in Nederland. Ze zijn ook lid van het muzikantencollectief Splendor in Amsterdam. En dat 10-jarig jubileum vieren zij met een album getiteld Dear Frans. En zij verkennen daarin de mogelijkheden van het werk van Frans Schubert. En dat levert een paar eigenzinnige, eigentijdse bewerkingen op van een paar van de mooiste werken van Frans Schubert. Maar tja, wat is nou de mooiste? Annemaartje Lemerijs vroeg het aan pianist Paolo Gorini, die in zijn beste Nederlands antwoord geeft.
1: Dat is een moeilijke vraag, maar ik vind zij allemaal geweldig. Maar als ik moet kiezen, zou het waarschijnlijk de erkenning zijn. Ja, het is het meest krachtige nummer van het album. En het is heel leuk om te spelen. Daar de elektronica speelt een centrale rol. Op de piano speel ik de originele partij voor de linkerhand, terwijl mijn rechterhand de cymbal bespeelt. Waarmee ik de beroemde triolen van de originele partij voor de rechterhand opnieuw creëer en uitbreid. En terwijl ik speel, voel ik mij als een toetsenist van een beroemde progressive rockband. En ik denk dat dit heel goed past bij de muzikale kracht van de erkenning.

Ja, eigenzinnig. Ja, wel gaaf die elektronica. Dus links was de gewone piano linkerhand, het origineel. Maar rechts zaten er allemaal effecten op. Maakte het toch wel heel spannend. En je hoorde ook de gewone klarinet en de basklarinet. En samen vormen zij het duo Ebano. En dat zijn Marco Danesi op klarinetten en Paolo Gorini. Piano, toetsen, elektronica. En het is het album, de Hollandse nieuwe van deze week. Het album heet Dear Frans. En dit is Dear Dvorak.

0: Het langzame deel, celloconcert Antonín Dvořák. En je hoorde Alban Gerhard bij de WDA Symfonieorkester Köln onder leiding van Andrew Menzie. Ja, ik had het eerder vandaag had ik het over de koperen ploert. De zon die zo ongenadig scheen vandaag. Code oranje, ja, ach. De treinen reden weer niet zoals het hoort. Ja, ik verbaas me er toch altijd over. Maar goed, het zal wel redenen hebben. Maar ik heb een gedicht uitgekozen dat daarbij past. Het is van Ilja Leonard Pfeiffer. Een gedicht uit 2020. En het verscheen in de bundel Zwemlessen voor later. 100 dichters die schreven allemaal een gedicht over het klimaat of het veranderende klimaat. En deze is dus van Ilja Leonard Pfeiffer, sonnet van de nieuwe zomers, waarin hitterecords worden gebroken. Toen winters winters waren, waren zomers geluk met tussenbuien door een plasje, precieuze zon op een pomvol terrasje met blije, bleke rijtjeshuisbewoners. Inmiddels vrezen wij de koperen ploert, die ons het huis injaagt met ijs in baden, ons doet vloeken op het ozongat, terwijl hij ons met zomer overvoert. Het weertje is nu echt het weer geworden. Zijn lieve suffix is eraf gesmolten, met dank aan industrie en vliegverkeer. Debat om wat halfslachtige akkoorden heeft meer dan ons gemoed verhit. Revolte of ondergang, daar komt de keus op neer.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

1 van de nocturnes voor koor en piano van Morten Lauritsen. Nummer 1, Sa Nuit d'été, de zomernacht. Morten Lauritsen zat zelf aan de piano en Polyphony onder leiding van Stephen Layton zong. Straks een Nederlandse zomernacht. Na dit strijkkwartet van Friedrich Klose, een tijdgenoot. Iets later dan Bruckner, romanticus, maar Friedrich Klose, Duits componist, leefde tot 1942. Kende het niet, maar het is mooi.

Miroslav Klose was een voetballer. Tot voor kort de topscorer aller tijden op het WK. Ja, die positie is hij kwijt aan Lionel Messi. Friedrich Klose was een componist. Duitse componist. En een leerling van Anton Bruckner. Je hoorde het tweede deel uit zijn strijkkwartet in S. En gespeeld door Quatuor Diotima. Het is bijna middernacht. We eindigen met wederom een nuit d'été, een zomernacht uit 1957. En het is een Nederlandse zomernacht van Louis Andriessen voor de piano, gespeeld door Ralf van Raat. En ik hoop dat jij de nacht goed doorkomt, dat je het een beetje afkoelt. Slaap lekker. Tot morgen.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 25 juni. Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musk's bedrijf, SpaceX, $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase, als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen de wedstrijden tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen begint opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.